0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Kink, Distortion.

0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. King Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arens en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Kink Distortion.

0: uur. Dit is Kink Distortion.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht, helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum, dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt 6 dagen. De bosbrand in het noorden van Limburg vorige week heeft duizenden jeneverbeststruiken verwoest. Het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nog maar zo'n 100 van over. Het vuur laait af en toe weer op en de brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Er wordt geprobeerd om die laatste jeneverbeststruiken te behouden. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was hij eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89.99. Dat zeg ik.
9: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
10: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
17: King. You gotta recognize. Distortion.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden. Ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financieel Dagblad gebeurt dat op aandringen van de directeur. Die was geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO personeel zelf bepalen waar ze werkten. En een fotofinish in Engeland. Daar heeft atlete Nadine Visser gisteravond Europees goud veroverd op de 100 meter hoorde. Het scheelde bijna niks met haar Poolse tegenstander. 1/1000ste van een seconde. Dus het duurde even voordat Visser zeker wist dat ze had gewonnen. Het is haar eerste EK goud op die afstand. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog. 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.
3: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Kink.
4: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
5: Ik vraag het iedere woensdag. Dus ook vandaag. Heb je je oordoppen bij je? Nou?
6: Een hele goede morgen.
5: Goedemorgen, metalvrienden. En ik stel deze vraag op woensdag niet voor niks. Want het is woensdag en dus in de ochtend gaan wij alvast een inkeping zagen om de rest van de dag zo door te kunnen zagen. Zachtjes, dat doen we op de enige echte metal manier. Met een kettingzaagmonster. Gaan wij alvast een beetje beginnen aan de week. En dan gaan we de week daarna deze woensdag verder doorzagen. Totdat die vanavond rond 12:00 omvalt. En we aan de donderdag kunnen beginnen. Ik heb het eigenlijk nooit over voetbal in de show. Ik heb dat hele WK heb ik kunnen overslaan. Ik heb toen ook gezegd, we zijn de meeste voetbalvermijdende ochtendshow van Nederland. Maar gisteravond heb ik naar NEC gekeken. En dat is natuurlijk een fantastisch sprookje daar in Nijmegen. En ik heb jarenlang tegenover het Goffertpark gewoond. Liep iedere dag met mijn hondje langs het Goffertstadion. Ja, kweek toch een band. Dus ik vond het een onwijs gave prestatie gisteren wat ze hebben gedaan tegen Olympiakos. En dat ze in de voorronde staan. Althans, er moet nog 1 wedstrijd, hè, tegen Bodø/Glimt. En dan staan ze in de Champions League. Ik vind het geweldig voor ze. Gaan wij even naar vanavond kijken, want er zijn natuurlijk weer optredens. Wat dacht je van Judas Priest, 013 Tilburg. Die is uitverkocht trouwens. En Mushroom Head en Mountain Eye in de Baruch in Rotterdam. En in Tivoli Utrecht, daar speelt vanavond High on Fire. En ze zijn nu in Keihard in de ochtend. High on Fire, Burning Down. Goedemorgen.
3: Keihard in de ochtend met Mike Arns. King Distortion.
7: Nou, dat vind ik wel lekker.

Ozzy Osbourne, No More Tears. Single met misschien wel de allerlekkerste baslijn aller tijden. Het is tijd weer voor gloednieuwe muziek in Keihard in de Ochtend. Altijd rond deze tijd in de ochtend heb ik weer wat nieuws voor je. En dat zijn vooral platen die dus afgelopen weekend zijn uitgekomen. Dan sluit ik me vaak helemaal af in mijn studio. En dan ga ik met mijn koptelefoon opzetten en al die tracks luisteren. En deze viel mij op. De band heet Mother of All, komen uit Denemarken. Omschrijven zichzelf als een progressive death metal band. En de band draait rondom het Zwitsers zakmes. Maar dan Deens in dit geval, want hij doet bijna alles zelf. Martin Houman, die zou je misschien kunnen kennen van de band Auski. En Auski is een Deense, wat is het, een beetje black metal-achtige band. Die fantastische albums ook heeft uitgebracht. Nou, in ieder geval, Mother of All heeft een nieuwe track uitgebracht. Producties gedaan door Stefan Boman. En die heeft ook samengewerkt met Ghost en Opeth. En de single klinkt ook echt massief. En denk hierbij ook aan de oude death-klanken. Nou, als je daarvan houdt, spits dan je oren en luister naar de nieuwe single van Mother of All. En die heet Sickening Flowers.

0: optreden van een aantal metal vrienden die op elke thrasher zijn geweest. Tot optreden van Soulfly, wat chaotisch was op elke thrasher. Ik ben benieuwd naar jouw mening erover. Je hoorde Bleed, klinkt ook chaotisch, maar dat hoort zo bij Soulfly. In Keihard in de Ochtend op King Distortion hebben we straks Witherfall voor je. Luna Kills en, om vast een beetje in de stemming te komen voor Dynamo Metal Fest, een epic van Halloween.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
9: vakantie!
8: ANWB en gaan.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
10: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
11: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
13: Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kans is groot dat tienduizenden psychiatrische patiënten na hun behandeling weer in de problemen komen, zegt de GGZ. Oorzaak is dat ze niet meer worden begeleid en dat is in veel gemeenten niet meer verplicht. Een lichtpuntje voor reddingswerkers in Colombia. Daar is bijna anderhalve dag na de zware aardbeving een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het zou oké met haar gaan. En we krijgen misschien een Spanjaard als de nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB gesproken met Roberto Martinez. Die was het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog. 30 tot lokaal 37 graden.
15: Kink Distortion.

De band gaf afgelopen week nog 2 geweldige shows in Tilburg en in Utrecht. En ze stonden afgelopen zondag op Alcatraz Festival in Kortrijk. Kortom, het gaat hard met het Finse Luna Kills. Je hoorde Lower King Distortion. Dit is Keihard in de Ochtend, goedemorgen. Met nu de grote dikke ikketip van de week of 2-3 geleden. Apogen, Canadese band. Geweldige track, White Trees and Black Leaves.

Het Canadese Apogean, White Trees, Black Leaves. Dat was de grote dikke ikketip van een week of drie geleden. Toen hoorde je hem iedere dag in de ochtendshow Keihard in de Ochtend. Op King Distortion, waar we na 8 uur een plaat uit mijn platenkast laten vallen. Ik ga die plaat omschrijven. Je mag meeraden, er zit geen enkele prijs aan verbonden. Alleen je eigen hippie-poera moment. En we trappen zo dadelijk af met Gojira en Ocean Planet. En dit is nog With a Fall. What Have You Done?

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat meldt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brand weer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan, is nog niet bekend. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden, duurde de reddingsoperatie daarna nog 16 uur. Het zou oké met haar gaan. Het dodental van de beving in Colombia is opgelopen naar boven de 200. En de nieuwe bondscoach van Oranje wordt misschien een Spanjaard, Roberto Martinez. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB intussen met hem gesproken in Malaga. Martinez was tijdens het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. Hij zou bij ons dus opvolger moeten worden van Ronald Koeman. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog veel warmer, 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom, dit is Kink Distortion.
14: Keihard in de ochtend.
15: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

nog een kleine 2 weken wachten. Oh, Mike is heel slecht aan rekenen. Nog 15 dagen wachten ongeveer. Dan komt de nieuwe plaat van Airborne uit. Getiteld Airborne, 28 augustus 2026. Daarvoor hoort hij nog Gojira. Een Ocean Planet. Ik laat zo meteen een plaat in mijn platenkast vallen. Jij mag lekker hard op meeraden welke plaat het is. Ik ga er ook een track van draaien. En dit is nog Carcass en Hard Work.

0: Hard Work, Carcass, King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey Mike, wat is er nu weer uit je platenkast gevallen?
0: Iedere woensdag rond deze tijd laat ik een plaat uit mijn platenkast vallen. Dan ga ik omschrijven welke plaat het is. Jij mag meeraden. Er zit geen prijs aan verbonden, alleen je eigen juichmoment. En doe dat vooral. Juich keihard als je hem hebt geraden. Vandaag is het 4e studioalbum van een Amerikaanse thrash metal band. En de plaat werd opgenomen in de San Francisco Soundworks Studios in San Francisco. Geproduceerd door Brian Joseph Dobbs en de band zelf. En dat alles voor het label Nuclear Blast. Dus 2004, 4e album van de band. Waarbij ik ook nog kan zeggen, het was een soort comeback album. Want tussen het vorige album en deze zat 14 jaar. Dan ga ik even naar het prachtige artwork, waarin je een zwarte hoes ziet met voorop een leeuwenkop in het rood. En dan zo'n deurklopper eigenlijk, hè, zit erop. En daaronder met kleine gele letters, sierlijke letters, staat de titel van de plaat. Draai ik het om, dan krijg je natuurlijk de tracklist. En je ziet op zwart een foto van de band. En dan een rode gloed zie je de foto van de band staan. Als ik hem openklap, dan zie ik een live foto van de band op het podium. Daar waar ze het beste terecht tot hun recht komen. Heb je al een idee welke plaat ik vandaag heb meegenomen? Vierde studioalbum, Amerikaanse thrash metal band. Een beetje een comeback album. Zat 14 jaar tussen deze en de vorige. En nog een kleine hint. Ze treden aanstaande weekend op Dynamo Metal Fest. Ga ik met jou de mastering, is trouwens gedaan door Dave Collins, wil ik nog zeggen. Gaan we de band met je doornemen. Andy Gallion op drums en lead vocals op een bepaalde track. Dennis Peppa op bas en ook lead vocals op een bepaalde track. Ted Aguilar op rhythm guitar. Rob Gavestani op lead guitar en lead vocals op ook een andere track. Want de lead vocalist van de band, dat is Mark Osegueda. En ik moet eerlijk zeggen, het is echt een van mijn favoriete live bands die je kent. Ik heb het natuurlijk over Death Angel. De plaat die deze week uit mijn platenkast is gevallen is The Art of Dying. En ik draai de openingstrack, de track die ze ook altijd als toegift spelen. En ik hoop van harte dat ze dit komend weekend ook gaan doen. Je hoort hem nu in keihard in de ochtend van het album The Art of Dying is dit. Death Angel and Thrown to the Wolves.

0: Deze week in mijn platenkast gevallen en wat heb ik zin om ze komend weekend te zien op Dynamo Metal Fest. Death Angel, Thrown to the Wolves. Straks ga ik je vertellen hoe je aan concertkaarten kunt komen voor een optreden van Spirit Box, dat zometeen. En ik heb ook nog Papa Roach en zo dadelijk Metallica voor je.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Dit is Kink Distortion.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal meldingen over funderingsproblemen door de extreme droogte is nu al verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het kenniscentrum tegen BNR. Het gaat bijvoorbeeld om scheuren in woningen en scheefgezakte ramen. Tienduizenden mensen met een zware psychische aandoening worden volgens de GGZ misschien voor niks behandeld. Na hun opname worden ze niet goed begeleid en dan kunnen ze opnieuw in de problemen raken. En er was een woningbrand in Etten-Leur en daarbij is een vrouw gered. Ze werd gevonden op zolder en is gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg over naar de buren, maar was na een paar uur blussen onder controle. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.

0: Lux Eterna van Metallica, oftewel het eeuwige licht, liet Metallica op jou schijnen. Rond deze tijd een ochtendshow. Kijk, een ochtend. Goedemorgen trouwens op King Distortion. Kijken we altijd heel even van, goh, hoe was het nou op deze dag? Want er is natuurlijk heel veel gedoe over het weer. Er is heel veel, ja, toch wel zorg over de grote droogte waarin we zitten. Maar ik heb eens gekeken wat op deze dag de meeste neerslag is geweest. En ik heb je ook van de week verteld, als je het misschien gehoord hebt, mocht het een keertje hard gaan regenen, ik ga hier achter in de tuin op mijn zwembroekje na staan. Dat is voor iedereen beter. Vooral voor de buren. En dan ga ik echt dansen in de regen. Gewoon zin in. Gewoon helemaal uit de plaat. Nou, meeste neerslag viel op 12 augustus 2004. En het was op Terschelling, 60 mm neerslag. Maar die dag was vooral in Friesland en het westen van Groningen echt enorm veel regen. Op 12 en 13 augustus namelijk viel daar lokaal in 30 uur meer dan 80 mm regen. En dat is veel, zoals we dat dan zeggen. Maar jij wilt gewoon weten wat de temperatuur op dit moment is. En daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Want daar staat de enige echte keihard in de ochtend weermachine.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: ...15,5 graden.

Cool and the Pot op King Distortion Cat in de ochtend. En op 3 oktober speelt Spirit Box in de AFAS Live. Daarvoor kun je kaarten winnen op King Distortion. Ga naar onze socials, daar staat een social post over dit concert. Tag je concertmaatje en wie weet wat jij wil uitgeloot. En win jij tickets voor het optreden van Spirit Box in de AFAS op 3 oktober. En dit zijn ze in Keihard in de Ochtend. Holy

Het is mijn grote dikke ekentip van deze week. Execution Protocol en de band heet Struck a Nerve. En daarvoor Spirit Box. En van Spirit Box kun je kaarten winnen. 3 oktober staan ze in de AFAS Live in Amsterdam. En wil je daar heel graag naartoe? Check de socials van King Distortion. Daar kun je dan onder de post van Spirit Box je concertmaatje taggen. En wie weet ga jij wel op kosten van King Distortion naar een concert van Spirit Box. Tot zover de... Het is vandaag alweer woensdag. Ja, het is alweer woensdag. Hè. We hebben de week doorgezaagd in het begin. Af en toe ben ik een beetje de dagen kwijt. Maar het is vandaag echt heus woensdag. Woensdag de 12e. En dan zit de ochtendshow van King Distortion er alweer op. Cas die zorgt voor de schitterende muziek op King Distortion 24/7. Dus daar kun je rustig op vertrouwen. En vanmiddag is er op King Distortion weer een nieuwe zware metalens teleurgang. Vanaf 4 uur tot 5 uur. En ik zie dat ze muziek gaan draaien van onder andere Devil Driver, Moonspell, The Chosen en Necrotesque. Dat allemaal vanmiddag. En wat Keert in de ochtend betreft, tot morgen vroeg. Vanaf 7 uur zijn we er weer. En dit is nog Korn. And here to stay. Niet helemaal. Morgen zijn we er weer.

0: wakker liggen hoeft niet meer.
1: Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed.
0: Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
2: Van Albert Heijn.
3: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid. Ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. En nog 1 laatste zwemtocht voor marathonzwemmer Maarten van der Weijden. Maandag start hij in zijn woonplaats Vught. Hij komt daarna langs ruim 20 steden en finisht na 6 dagen in Utrecht. Hij haalt geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Van der Weijden kreeg als 19-jarige leukemie en won jaren later Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot over het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Kink Distortion.

0: Kink.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
9: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. We kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes!
2: Esso. Omdat elke rit telt.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hysterperfect Finishlak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
9: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. We kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANB-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wauw.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja. Au.
7: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Kink, Distortion.

0: Distortion.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten. Met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. Blijf in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadee vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. Sommigen willen er grof geld aan verdienen. Op Marktplaats wordt een brilletje aangeboden voor een paar tientjes. De zonsverduistering is vanavond. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: King Distortion.

0: Distortion.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en er wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. De staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. En een grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekte uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor flink wat milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm. En tot zover het ANWB-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden. Achter het stuur zat niet een gewone autorijder, maar een straaljagerpiloot. En in de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs in de Champions League. De KNVB is de broertste niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm, dan wordt het 30 tot 37 graden. Vrijdag ook. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: pasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker. King's Distortion.

0: Kink. Kink. Distortion. Kink. Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans! Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier!
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim 2 miljoen euro. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. En er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. Dat levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken. Wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten, omdat de kijkers per ongeluk brand kunnen veroorzaken. In Amstelveen begint zaterdag het WK hockey. Maar er waren wel zorgen dat het kunstgrasveld niet nat mocht worden gemaakt door een sproeiverbod, meldt AT5. Maar het Wagenerstadion valt net buiten dat gebied. Natte hockeyvelden maken het spel sneller en voorkomen blessures bij hockeyers. Het weer nog van Weer Online. Het is warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en 30 tot 37 graden. Vrijdag ook tropisch. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Teloorgang met Remco Vaze en Pim Kastelein.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: summersale.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
0: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Oudorp op Goeree-Overflakkee raakte vorige week een brandweerman zwaar gewond en die is nu overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was een vrijwilliger bij de brandweer. Justitie wil 2 mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van 2 minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. 1 van hen heeft bekend en de ander zegt dat hij niets gedaan heeft. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys. En dat maakt het extra erg, vindt justitie. In een recreatieplas in het Gelderse Nunspeet werden 2 zwemmers vermist, een jongen en een man. Maar reddingswerkers hebben ze uiteindelijk gevonden en levend uit het water gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Bij de zoekactie werd ook een drone gebruikt. En dan nu het weer van Weer Online. Zeer warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig, heet met 30 graden tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en live radio, check kink.nl.

0: Goeiedag, welkom bij een nieuwe aflevering van Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen op King Distortion. We zijn weer terug naar een zomerstop en dan daarvoor naar een marathon aan thema-uitzendingen met nummers rondom het WK 2026, waar we het lekker niet meer over gaan hebben. Je hoorde nieuwe muziek, Poseidon, With Tears In My Eyes, staat op het derde album van de band Time Is A River And The Waters Are Red getiteld. Daar maakten we de review van. Dit, beste mensen, schreef ik zelf, is gewoon uitstekende dead trash die iedere liefhebber van Slayer, Creator, Sodom, Dark Angel, Sepultura, Possessed, Phil, uw favoriet, maar in blind op kan zetten. U gaat niet overdonderd worden door de originaliteit, wel door het muzikaal vakmanschap van deze Belgen. 80 van de 100 punten kregen ze dus. En ik heb het de hele tijd al over we. En we is natuurlijk ikzelf. En mijn zeer gewaardeerde vriend en zware metalen collega hoofdredacteur Pim Kastelein. Pim, we zijn er weer.
1: Ja joh, je hebt helemaal een bruine gelaatstreek, hè, zie ik. En lekker palmbomen ondergelegen, zie ik.
0: Palmboompjes, strand.
1: Pina coladas gedronken.
0: Pina coladas toegewapperd door...
1: Dat gaan we niet uitzenden.
0: En nu zijn we er weer op naar het vervolg van Teloorgang in 2026 op naar de kerst.
1: Het is op het moment dat we het opnemen eigenlijk nog warm zat. Dus ik vind het wel fijn om vast aan de kerst te denken. Lekker aan killere nummers. Ik moet ook eerlijk zeggen dat in de zomer, als de temperaturen wat hoger zijn buiten, dat ik dan ja, eigenlijk wat minder naar metal luister vaak. En nou, ik kijk echt wel uit naar de komst van de herfst, dat het even wat meer metal sfeer wordt. Misschien helpt het nummer wat we nu gaan draaien ook een beetje om meer in die sfeer te komen. Ik heb namelijk een nummertje geselecteerd van het nieuwe album van Fuming Mouth. Dat heet The Ringing Bell. Zoals we het over kerst hebben en Hell's Bells. Nou ja, dan is dat gewoon een geweldige combinatie. Dit is metal waarin eigenlijk niks anders gedaan wordt dan het aanbidden van Entombed en Nails. De debuutplaat van deze band, The Grand Descent, was wat mij betreft een schot in de roos. En daar kreeg de band ook veel hype voor. Maar de plaat die daarna kwam, Last Day of Sun, had door de clean zang haast een odd metal tintje. En dat vond ik niet zo geslaagd. En vele andere mensen ook niet. Maar dit The Ringing Bell is een terugkeer naar het eerste album waarbij er gewoon ja, heerlijk gegrooved wordt. En dat hoor je al vanaf het allereerste nummer van deze nieuwe plaat, dat Cheat Death heet. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Na Fuming Mouth met Cheat Dead hoorde je het vlees geworden bewustzijn van het universum van The Chosen en het album At The Behest of Dreadful Lords. We hebben we gereviewd voor zware metalen en de conclusie was een korte. Ja jongens, vers van de pers dus, de nieuwste van The Chosen, getiteld At The Behest of Dreadful Lords. Je kan zeggen en schrijven wat je wil, maar het knalt als een evenzwijn tegen de vooruit. 75 van de 100 punten. Pim, heb jij ook dieren die tegen voorruiten aanknallen muziek meegenomen?
1: Dat valt eigenlijk om mee. Ik heb iets te jeugdige muziek gekozen die misschien ook nog eens vegan is. Dus die zou het natuurlijk nooit voor elkaar krijgen om daadwerkelijk een dier aan te rijden.
0: Nee, dat wordt dan een stukje tofu tegen de autoruit aangooien.
1: Ja, of een sojascheut. Een bamboescheutje of zo. Ja. Maar goed, ik vond The Chosen trouwens. Er zit een umlaut in, hè? Het is The Chosen.
0: Ja, dat is een metal umlaut, hè?
1: Oh, het is de metal umlaut. Net als Meuterhead, die spreken we niet uit.
0: En Mutlikur.
1: Oké, okay. Nou, top. Ik heb geen umlauts in mijn bandnaam. Ik heb ook geen aangereden everzwijnen. Ik heb Quicksand. Dat is een band die, voor de mensen die een beetje post-hardcore als genre of punk in bredere zin in de gaten houden, best wel een bekende band. Bestaat volgens mij echt al sinds de vroege jaren 90, maar klinkt eigenlijk nog best wel jeugdig. Die zijn alweer een tijdje terug. En die hebben nu een derde album uitgebracht sinds hun terugkeer. Deze nieuwste heet Bring on the Psychics. En wat mij opviel toen ik dit zat te luisteren, is dat de band eigenlijk verrassend jeugdig klinkt. Voor een band die meer dan 30 jaar bestaat, zou je verwachten dat ze ja, wat gedateerder overkomen of wat minder energie ten toneel spreiden. Maar eigenlijk is het zo dat dit gewoon heel fris klinkt. Ik hoor Refused, ik hoor Snapcase, ik hoor Turnstile. En het feit is dat al die bands eigenlijk als Quicksand klinken. En niet dat Quicksand klinkt als Refused, Snapcase of Turnstile. En dat is hartstikke mooi. We gaan luisteren naar het openingsnummer Get To It.

0: Je luistert nog steeds naar Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metaal op King Distortion. En wij draaien nieuwe muziek, nieuw uitgekomen muziek van de laatste weken, maanden. En ik had Alvader meegenomen. En dat is de derde band van eigen bodem op rij naar Poseidon uit België en The Chosen uit Nederland, Alvader. En dan denk je natuurlijk gelijk, Pim, bij het horen van de naam Alvader aan folk metal. Dat was het dus ook. Album Woede. Het nummer Als de rossen weer razen. Dat was volgens mij duidelijk te horen. En wij schreven over Woede. Het is echt een lekker album geworden. En ik kan het van harte aanraden aan iedereen die houdt van metal die pagan, black of heavy is. Mis je de oude heidevolk? Alvader is er voor je. Het is een opzwepend, melodisch en groots album geworden dat mij verrast heeft met hoe sterk het in elkaar zit. De muziek van de heren is in eigen beheer, dus als je dat vindt, steun ze dan ook vooral door iets aan te schaffen. Wat me sowieso wel een aanbeveling lijkt voor alles wat je leuk vindt. Koop gewoon die muziek. Bijvoorbeeld Woede van Alvader dat we 90 punten gaven.
1: Ja, support die scene. Geen idee of het mogelijk is om de scene te supporten waar ik nu een nummertje van ga draaien, want dit is death metal uit Japan. Geen idee of je dat hier ergens kan kopen, maar als je het kan kopen, zou ik het vooral doen, want het is gewoon best wel leuke muziek. Ik hoorde dat Alvader daarnet, Remco, en dat opzwepende, dat grootste inderdaad. Ja, ik werd daar iets te euforisch van, dus toen dacht ik, nee, we hebben even iets nodig wat eigenlijk de sfeer gewoon helemaal verpest. En dit Pharmacist, waar ik een nummertje van ga draaien, dat doet dat precies. Het is namelijk, zoals ik al zei, gore-achtige deathgrind uit Japan. En ja, die spelen gewoon carcass zoals het ooit bedoeld was. Dus echt oude carcass, gewoon lekker vies. En als je dan kijkt naar die albumhoes, daar zitten hele vieze, gelige bruintinten op. Het is allemaal helemaal al weg, ja, vergeeld, zeg maar. Het album heet Vertebrae After Vertebrae. En ik ga er wel goed op. Ik hou ervan om elke paar weken gewoon even te kijken naar welke nondescripte death metal albums er zijn uitgekomen. En dit was er eentje die opviel. Ik heb geen idee of andere mensen dat tof vinden, maar ik heb er veel plezier mee. Het is niet zo ranzig als een band als Pissgrave, maar daar is het juist dan weer iets beluisterbaarder. En qua obscuriteit is het gewoon heel gaaf om tegen iemand te kunnen zeggen van, hey, kijk eens naar hoe gaaf ik ben met mijn elitaire muzieksmaak, dat ik deze Japanse gore grind band aan jou voorschotel. En dat is precies wat ik hier doe bij Teloorgang met het nummer Propelling Inwards van Pharmacist. Blijf luisteren, want zometeen Propelling Forward wij gaan door met nog meer nieuwe metal van bands als Devil Driver, Mourir, Necrotesque en Moonspell. Tot na de break.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Deze week in de bonus. AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik...
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dit is Kink Distortion.

0: Je luistert nog steeds naar Teloorgang, het radioprogramma van Zware Metalen hier op King Distortion. En je hoorde Devil Driver, Ride or Die van het nieuwe album Strike and Kill. Het nieuwe album, want wij draaien deze aflevering na de zomerstop en na 5 thema-uitzendingen over het WK voetbal. Weer nieuwe muziek, bijvoorbeeld dus van dit Devil Driver. Daarover schreven wij uiteraard, brengt de muziek van Devil Driver niets nieuws onder de horizon. Toch zullen de fans, ook die van het eerste uur, zeker niet ontevreden zijn met hetgeen zij te horen krijgen op dit Strike and Kill. De plaat is vermakelijk, verveelt eigenlijk geen seconde en is vooral het venijn dat in bijna alle nummers te horen is een heuse deal maken deze ronde. Het schijfje bevat met onder andere Dig Your Own Grave, Sanctified in Scars en Ride or Die een paar fraaie uitschieters, terwijl het overige materiaal een stabiele kwaliteit van groove metal biedt. 81 van de 100 punten voor het ook alweer lang meedraaiende Devil Driver. Pim, jouw meegebracht nummer, draait dat al lang zijn rondjes?
1: Het nummer wel, maar is vrij recent natuurlijk uitgekomen omdat het nieuw is. Als we het hebben over Devil Driver, jeetje, Devil Driver in 2026. Dat was voor mij wel echt een van de bands waar ik naar ging luisteren toen ik voor het eerst iets serieuzer naar de metal kwam na Slipknot. Dus ik heb altijd wel een emotionele plek. Of een, ja, het voordeel van de twijfel geef ik aan deze band. Dus ik moet eigenlijk die nieuwe plaat maar eens helemaal gaan luisteren dan. Want ik vond dat Ride or Die eigenlijk best wel verdienstelijk klinken.
0: Lijken weer helemaal terug, Devil Driver. Toch een paar wat mindere platen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook aardig verrast was over de kwaliteit die nu wordt aangeboden door Des en zijn legioen inhuursoldaten.
1: Nou, hopelijk ben je dan ook onder de indruk van wat ik hier ga aandragen. Namelijk Mourir, Franse post-metal / black metal / non-descripte vaagheid band. Inmiddels hebben ze het geschopt tot het kwaliteitslabel. Ja, daar is hij. Het kwaliteitslabel Pelagic Records. Maar het is geen typische Pelagic Records band, omdat ze ook al hele onheimische black metal in hun post-metal verwerken. De band begon een beetje onbemind en onbekend met het album Animal Bouffe Animal. Maar dat was voor mij juist helemaal een schot in de roos en een mooie kennismaking met deze band. Dat is inmiddels alweer ruim 5 jaar geleden uitgekomen. En wat me opviel, op die albumhoes stond een enorm futuristisch bandlogo. En ja, toen dacht ik, dit is gewoon een vette band. Ik vind het zelf heel moeilijk om iets zinnigs te zeggen over de muziek zelf. Daar heb ik gelukkig woorden geleend van onze redacteur Patrick. En als Patrick een recensie schrijft over moeilijke muziek met een hoge score, dan moet je altijd even opletten, want dan is het goed. Dus ik citeer: op Nous Le Venin, dat is de titel van een nieuwe plaat, zoekt Mourir het niet alleen in blinde furie, woede of nihilisme, maar juist ook in sfeerspanning en verstikkende opbouw. Het Franse viertal maakt duistere, hypnotiserende black metal, waarin zwaarte, zorgvuldig opgebouwde spanningsbogen en kille atmosferen samenvloeien tot een beklemmend geheel. Het is geen album dat makkelijk tot je komt, maar eentje waar je echt even uitgemeten de tijd voor moet nemen. Wie die tijd niet neemt, kan Nous Le Venin zomaar als te log of te lang gerekt ervaren. Maar voor de muzikale avonturier of voor wie black metal graag wat meer afwijkend en onalledaagser ingevuld hoort, valt hier het nodige te ontdekken. Prachtig woord, onalledaagser. Die moet ik vaker gaan gebruiken. In de tussentijd luisteren wij naar Feu de Regard van Mourir.

0: Na het Franse Moerije zakten we wat af naar het zuiden, naar Portugal. En daar bevindt zich al heel lang Moonspell. We hebben ook een nieuw album uit Far From God getiteld. Want de heren zijn nog steeds helemaal niet te spreken over georganiseerde religie en alles wat daarmee samenhangt. Cross Your Heart, het nummer dat we draaiden. En over Far From God schreven. Het is een enorm veelzijdig en om verschillende redenen behoorlijk iconisch album. Dat invloeden uit elke era van de Moonspell discografie lijkt te gebruiken. Om die reden is Far From God niet enkel zeer solide en zeer muzikaal, maar ook zeer compleet. In de zin dat het de essentie van Moonspell perfect belichaamt zonder in het verleden te blijven hangen. De band combineert op dit album zijn klassieke Southern Dead style met de Southern God style van Hermitage, een van de vorige albums, in een overtuigende mix van stijlen. Om die reden is Far From God absoluut niet Far From Moonspell. Wel in tegendeel, 90 van de 100 punten voor de oude soldaten van Moonspell.
1: Jeetje, dat is zeker wel iets wat we terug gaan zien in de ZM-jaarlijst aan het einde van het jaar, denk ik.
0: Ja.
1: Maar ik heb nu een nummertje wat sowieso niet terug gaat komen in de ZM-jaarlijst. Ik wilde namelijk even nadenken nog van, hey ja, ga ik misschien weer een Pim's Hardcore hoekje doen? Is het tijd? Het is natuurlijk wel gewoon bijna een heel kwartaal aan nieuwe muziek uitgekomen sinds we dit segmentje met nieuwe muziek hebben gedaan bij Kink Distortion. Ik heb het niet gedaan, maar ik kom er toch niet van weerhouden om één nummer te kiezen. En dat is van het geweldige Remco. Ja, dit is wel echt highbrow muziek. Piss and natuurlijk plassende mier, denk ik.
0: Dat lijkt me ook, ja.
1: All caps, gewoon volledig in uitroeptekens. En die hebben een nieuwe plaat. Duurt 17 minuten. Die heet Murder Music. Niet met murder met ER, maar met een A. Dus dan weet je dat het echt wel gangster is.
0: Ja.
1: En dit is uitgebracht.
0: En music met een Z, hè?
1: Muziek. En dit is uitgebracht op het eveneens hilarische Empty the Clip Records met The DHA. Dus nou ja, echt, het is gangster alom hier, deze plaat. Ja. En ja, ik heb gewoon een zwak voor schrijnend domme hardcore die ook slam neigingen heeft. En dat is dit. En vaak komt die muziek dan ook nog eens met heel veel hip-hop verwijzingen. Daar ga ik ook ontzettend goed op. Remco, jij vindt dat niet helemaal geweldig. Maar ja, je houdt wel van Ice-T met zijn bodycount. Dit had allemaal niet kunnen bestaan als bodycount met Ice-T er ook niet was. Dus dat is allemaal de schuld van Ice-T. Wij gaan luisteren naar de intro van deze plaat. Die heet ook Murder Music. Want ja, waarom zou je ook iets anders proberen te bedenken? En het eerste minuut is een rap intro. En het tweede minuut is gewoon superdom hardcore. En dan heb je ook eigenlijk meteen die hele plaat wel gehoord. Dus dit is gewoon slecht, maar wel gewoon heel leuk, vind ik. En ik hoop dat, Remco, jij dit een beetje kan bekoren natuurlijk. Ja, met je open geest hoop ik dat jij hiervoor openstelt. Murder Music van Piss Ant. Yeah, this is the motherfucking intro.

Ja, ik zit toch helemaal in de vibe van Piss End. Ik ben helemaal opgefokt nu. En ik heb mijn hip. Ik zit helemaal in die vibe, Pim. Stoor murder me niet. Ik murder music to the bone. We gaan, iedereen gaat dood, murder music. Maar ik heb een mooie afsluiter uit Nederland. Na dit Piss End en murder music. Necrotesque. Nieuw album. Ga het kort houden, Pim. Want we gaan ermee ophouden. Et mortu resurgent. Dat is Latijn. Boeien. Het nummer heet Horror. Uitroepteken. Ik doe heel gauw nog wat ik over te vertellen. Want ik ben helemaal hyper van Piss End. Bij Necrotesque is het volle kracht vooruit naar meer. Met Horror als meest sprekende voorbeeld. Als drummer Harold Bout in het tweede deel van het nummer de versnellingen maar weer eens ingooit. Mijn bovenlip is dan inmiddels al in een driehoek geplooid. Mijn wenkbrauwen vormen een frons. En de rest van mijn hoofd is onophoudelijk aan het schudden. Het is slooptijd. 88 van de 100 punten voor Necrotesque. We gaan hiermee de uitzending afsluiten. We zijn de volgende keer weer. Check onze site, Facebook, podcast, alles. Maar hier is Necrotesque.

0: Bedankt voor het luisteren naar deze Kink-podcast. Voor meer, check de Kink-app of kink.nl.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Eco-label en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren. Maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en zouden gaan over zogeheten pedojagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakkee is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. 2 minderjarigen zijn opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. De 2 probeerden eind vorige week de fatbike van een meisje van 16 te stelen. Haar vader kwam erbij en werd gestoken en hij moest naar het ziekenhuis. 1 van de 2 verdachten is inmiddels weer vrij, maar wordt wel vervolgd. En dan nu het weer van Weer Online. Zon overgoten, zeer warm, 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En morgen en overmorgen zonnig en heet tot 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is zaterdagmiddag, ongeveer 5 uur. Hier op King's Torsen is het dan de tijd voor de radioshow van Nederland. Waarin het allemaal draait om de Nederlandse metal scene. De komende 2 uur ga je van alles horen over onze gasten. We krijgen les in deathcore. Het gelopje van de week komt voorbij. Het rad met de meest gruwelijke vragen. De concertagenda en de meest zijige vraag van allemaal in de libellenvraag. De quiz en nog veel meer.
1: Heel veel meer.
2: Jezus, alles?
0: Maar eerst stel ik je voor aan mijn vaste tafelgasten. Met aan mijn, dit keer niet overzijde, maar rechterzijde.
2: Aha.
0: Rutger van Noordenburg. Gitarist van Shinigami. Oh, Rutger kan trouwens weer, onze gast. Dat kan weer.
2: Bedankt.
0: Gitarist van Shinigami, wiens nieuw album dit jaar nog gaat uitkomen. Gok ik?
2: Ik denk het.
0: Doe maar maar. Aan mijn linkerzijde de oudste, maar zeker niet de wijste aan tafel. Oh. Een man die al metal albums van zijn naam geschreven.
2: Eindelijk
0: op de tv verscheen, terwijl onze gasten nog geboren moesten worden. De gitarist van de Dutch Metal Legends en de nieuwe plaat komt 15 augustus uit. Rick Bouwman!
2: Hij krijgt wel weer een applaus. Hoor.
0: Jij ook.
1: Okay.
0: En onze concertspecialist is ook weer van de partij. Good old Sydney Simon!
3: Hallo.
0: En ik heb de langste.
1: Tuurlijk.
0: Hebben jullie van de week nog iets metals gedaan eigenlijk? Die vraag bedacht Sid zomaar vorige week. En ik vond het een ongelooflijk goede vraag.
1: Ja, nou, een videoclip ben ik mee bezig. Dat is metal. Interviews gedaan. Ook wel metal.
0: Jij loopt een storm?
1: Nou ja, gisteren had ik gitarist. En net had ik Sweden Rock.
0: Sweden Rock.
1: Dus dat stroopt een beetje binnen voor die nieuwe plaat.
0: Okay.
1: Dus dat was wel metal.
0: En gaat dat allemaal met de mail of bij je telefonisch?
1: Zoom.
0: Of Zoom.
1: Yep.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat was ook cool.
0: Nou, dat is wel een beetje metal.
1: Dat was een beetje het weekend. Het was aardig gevuld.
0: En jij, Rutger? Rutger, sorry.
2: Nou, Ernst. Nee, gitaartjes bezig geweest eigenlijk. En
1: kopen.
2: En mijn kids. Kids.
0: Is ook maar metal. Iets metals was de vraag.
2: Nee, verder niet.
0: Nee, dat,
2: ik heb wel de nieuwe Blood Incantation binnengekregen.
0: Aha.
2: Fucking vet.
0: Die is goed, hè?
2: Ja, zeker.
0: En de nieuwe Walg hebben we ook ontvangen?
2: Ja, de Walg 10, hè? We kregen 2 binnen.
0: Ja, klopt, ja. Samen Walg 20.
2: Ze hadden wel een mooie correctie uitgestuurd. Ik zal wel even een foto doorsturen.
0: Oh, ja. Gelukkig. Moest er even vanaf de richt voor gezet.
2: Ja.
0: Want ze promoten de verkeerde show.
2: Ja.
0: Toch?
2: Dat is wel mooi.
0: Dus de verkeerde allemaal, voor onze collega
1: maar,
0: Mike.
1: Dat was toch een geintje? Of was het echt per ongeluk?
2: Nee, dat was echt per ongeluk.
1: Oh, ja?
2: Maar komt goed. Ik stuur wel even foto's.
0: Ja, ja. En City, je hebt er wel geen microfoon en geen koptelefoon trouwens, by the way. Maar heb jij nog iets metals gedaan? Je bent vast naar concert geweest.
4: Nou, waar ik vorige week dus naar Wiegedood ben geweest. Deze week was het heel rustig eigenlijk. Ik heb niks meegemaakt.
1: Geen vinyl gekocht?
4: Ook zelfs dat niet. Het is echt uitzonderlijk.
0: Wauw.
1: Wat een kut weekend.
0: Ja, dat is wel bijzonder, Sid.
2: Dan is Sid eindelijk een keer stil.
0: Ja, dat is...
1: Nou, het oud.
0: Ja, dat is ook waar. Ik heb ook niet zo heel veel gedaan eigenlijk. Ik ben bezig met de column, ben ik aan het begonnen.
1: Oeh.
0: Ik kreeg een berichtje van André Verhuizen van Aarschok. Dat ik... Nou, die moest het nog weer vroeger ingeleverd worden.
1: Ja, echt.
0: Nu is het begin juni of zo. Dat is al een paar dagen.
1: Maar die andere is toch nog niet uit? Met mijn column erin.
2: Jawel.
0: Ik weet het eigenlijk niet.
1: Ik heb het nog helemaal niet gezien.
0: Nou, ik denk dat het er al is. Maar dus ik vroeg al, joh, gaat het elke keer vroeger of wat is er aan de hand? Nou, ik geloof dat de volgende keer het verderop is, geloof
1: of
0: ik.
1: Of valt er zoveel te herschrijven als wij een column maken? Dat kan ook natuurlijk.
0: Ik denk het inderdaad, ja. Maar goed, we gaan het vanzelf wel meemaken. Oh, ik had nog een leuke intro, dat ben ik helemaal vergeten. Iets gezelligs. Dit is... dit vind je lekker. Dit is Man Talking weer eens naar huis.
2: Nee, dit hoeft
0: maar
2: niet.
0: Ik ben het vergeten. Dus secret pleasure inderdaad van onze grote vriend. Maar laten we het maar overslaan.
2: Ja, graag.
0: We gaan gelijk door naar onze gasten, zullen we dat maar doen?
1: Ja.
0: En dit is volgens mij een track, als ik het goed heb, die op YouTube, zag ik, meer dan 1 miljoen keer is bekeken. Je hebt een ontzettende grote familie, dat kan ook. Of moet van elkaar hebben gekregen. Een miljoen, man.
1: Of een bot die continu loopt op diezelfde clip.
0: Dat zou kunnen, dat ja.
1: Ook nog.
0: Niet normaal, joh. Wel, fuck. Nou, ik heb ook een programma, het lijkt me man, waarin ik in 4 weken tijd de video's bijhoud van alle bands. Althans, dat probeer ik. En uiteraard, Disney komt dan ook voorbij. En toen had je ook al iets van 300. Misschien dat deze single het is. Maar 300. Oh, heb ik dat verraden? Ja, nou, dat geeft niks. Voor het eerst. Dit is trouwens de 80ste aflevering.
1: Ja.
0: Dus een keer voor één keer wat weggeven is er ook wel leuk. Maar die was dus al 300.000 keer was die bekeken. In de eerste week, twee weken geloof ik. Dus goed, deze is inmiddels 1 miljoen keer beluisterd. We gaan eens even luisteren hoe dat dan klinkt.
1: Yes.
0: Als hij het doet.

0: Ik zal het straks al laten zien.
1: Ja. Wat is een lekkere brok herrie.
2: Precies jouw genre, toch, Ernst?
1: Ja. Nou ja, god, ik ben opgegroeid inderdaad in een andere tijd, inderdaad. En hoe zeg je dat?
3: Hoe zeg je dat netjes?
1: Wat ik stom vind, toen ik zelf opgroeide, dat je ook van die... Goed, ik vond een oude zakker. Die dan de deathcrunt niks vond en zo. Jezus, man.
2: En nu ben jij die oude.
1: Nou ja, dat is een beetje het pijnlijke. Dat ik wat moeite heb om aan te haken. Wel? Daar baal ik wel van. Maar ja, ik vind het wel lastig om aan te haken. En ik zit er eindelijk over na te denken. Waarom dat dan is.
2: Wel vaker luisteren. We hebben Rick ook in de black metal gekregen.
1: Waar ik zelf ook nooit een enorme fan van was van Fear Factory.
3: Ah,
1: dat heeft iets machinaals en iets industrieels. Dat vind ik... En dat hoor ik ook heel erg terug in deathcore. Een soort van... machinaals, zeg maar.
2: Dan kunnen we geven jou een challenge om een deathcore nummer te maken.
1: Zeker.
3: Echt de double neck.
1: Zeker. Dat wordt aan alle kanten een challenge inderdaad.
2: Maar wie hebben wij aan tafel?
1: Zullen we dat eens doen?
2: Ja, doe eens. Ja.
1: Ze blazen de internationale deathcore scene omver met brute breakdowns, duistere atmosfeer. Is dat zo?
2: Ja.
1: Nou, een beetje van
2: alles wel. Okay.
1: En een sound die klinkt als een op hol geslagen oorlogsmachine. Vanuit Rotterdam veroverden ze de wereldwijde podia. Van Europese zalen tot Amerikaanse festivals. En zelfs China hoorde ik net. En Australië.
2: Japan.
1: Oh, Japan. Nou, waar zijn ze niet geweest? Hè? Met een compromisloze stijl en ijzersterke releases hebben ze een plek in de top van het genre verdiend. Hier zijn ze, de mannen van Distant, Nouri, Elmer en René. Leuk dat je zijn, heren.
4: Ja,
1: 3 stuks. Ik hoop dat het goed gaat met de microfoon. Ik heb er maar 2 voor jullie, dus het is aan het een beetje verdelen. Ik ben altijd wel even nieuwsgierig hoe jullie thuis zijn opgegroeid. En dan vooral muzikaal. Waar zal ik eens beginnen? Bij jou, René?
4: Ja.
1: Wat werd er bij jou thuis zoal gedraaid?
4: Ik ben opgegroeid op heel veel Toto. En heel veel soft rock, laat ik het zo zeggen. Mijn moeder die luistert gewoon altijd naar pop. Maar via mijn vader ben ik zeg maar een beetje de rock ingegaan. Dus via, kan ik me Toto herinneren. En zo ben ik ook zeg maar begonnen met drummen. Omdat ik dat weer vet ging vinden.
1: Nou, oh, dat is best wel een rustige start.
2: Ik hoor het ook wel terug in je drumwerk.
1: Duister is Toto ook maar voorbij.
3: Ja, maar die Toto drum wordt volgens mij heel hoog gewaardeerd.
4: Ja, zeker.
1: Maar dat was een vrij rustige start, zou ik zeggen.
4: Zeker. Ja, en toen ben ik via zeg maar de computerspellen op metal gekomen. Dat was toen door
1: welk computerspel dan?
4: WWE, SmackDown vs. Raw. Is gewoon een worstelspel, zeg maar.
1: Oké.
4: Toen kwamen die mensen soms oplopen met de Killswitch Engage en dat soort bands. Dat was toen mijn broer... Dan moest je een custom character en dan kon je een nummer ervoor inzetten. En dan zo ging ik het luisteren, zeg maar, via mijn PSP.
2: Oh,
4: dat is me toen door mijn grote broer, zeg maar, een beetje uitgestampt. Omdat hij het grappig vond, weet ik veel. Ja, ik was klein, dus ik dacht, oh, als hij het niet cool vindt, is het niet cool. En toen, fast forward 7 jaar later, was hij weer degene die mijn Dream Theater liet zien. En zo is dat toen een donkere spiraal naar wat wij nu maken, zeg maar.
1: Ja, Dream Theater ook voorbij komen. Nou, op zich wel mooi, denk ik. Hoe is het voor jou, Elmer? Wat werd er bij jou thuis zoal gedraaid?
5: Ik had een oudere broer, hij is 19 jaar ouder.
1: Oh!
5: Dus die was al aan het huis toen ik een beetje muziek begon te luisteren. Maar die had een mooie collectie aan Iron Maiden, Metallica, Rammstein. Dus ja, toen de tijd heb ik al die cd'tjes overgekopieerd. En zodoende begonnen aan de trash metal eigenlijk.
1: Want dat had je broer ook? Of had hij meer de heavy metal?
5: Nee, die is inderdaad van de trash metal, heavy metal, dead metal.
1: Dat had hij allemaal in zijn verzameling zitten.
5: Ja, die had een mooie collectie inderdaad.
1: Dat vet. En dat mocht jij wel, want ik heb hier iemand aan tafel zitten, Rutger, die absoluut niet aan de spullen van zijn broer mocht komen. Jij in ieder geval dus wel, Elmer.
5: Ja, zeker. Dus, en die nam me dus ook mee naar de eerste concert en zo. En,
3: lekker.
5: Ja.
1: Nou, dat is wel een warm bad.
5: Maar, toen werd het alleen maar zwaarder.
1: Ja.
5: En, op een gegeven moment lang gewoon in dead metal blijven hangen. En toen ontstond in één keer deathcore en daar werd ik groot fan van. En toen zijn we het zelf gaan maken.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. En dus voor jou, Nouri, hoe ben jij opgegroeid met wat voor muziek?
0: Met Red Hot Chili Peppers, Herman Brood, Golden Earring, dat soort dingen.
1: Daar begon het mee?
0: Daar begon het mee, ja.
1: En hoe is voor jou dan die stap gegaan naar iets zwaarder werk?
0: Ja, ik zou zeggen, dat is een beetje die tijd van Hives en MySpace. Toen kwam opeens deathcore, ja? En je had dan bands zoals Whitechapel, Suicide Silence en dat vond ik gewoon helemaal de shit. Bring Me The Horizon ook. De eerste album.
2: Ik wou net zeggen, dat de rest is een beetje... Ja.
0: En de rest is eigenlijk gewoon geschiedenis.
1: Dus je ging van Red Hot Chili Peppers, hup, naar de deathcore.
0: Ja, omdat toen de tijd was dat zeg maar zo extreem en dat kwam helemaal uit het niets. Want dat is natuurlijk allemaal Amerikaans en zo. Dus dan heeft dat best wel een impact als je jonger bent. En eerst had ik zoiets dat ik het luisterde van, what the fuck is dit? Maar op een gegeven moment, dan ga je nog een paar keer luisteren en denk je bij jezelf, wow, dit is wel heel bijzonder. Het is heel heftig. Want zeg maar, toen de tijd bestond dat nog niet. Zeg maar, gewoon die snelle drums, weet je wel, bepaalde melodieën, de sweep picking. In die combinatie met die zware vocals, dat was gewoon heel anders. Dus ik was gewoon intrigued.
1: Ja. Nee, ik begrijp dat. Weet je nog jullie eerste concert waar je zijn geweest? Nou, we jou beginnen weer, Nouri. Welk concert? Weet je dat nog?
0: Nee.
1: Geen idee meer.
2: Echt niet?
0: Echt niet.
2: Nee, nee, shit.
3: Nee, ik heb geen indruk gemaakt.
2: Heb je veel gefeest? Of?
1: Nee. Ja, dat kan natuurlijk ook, ja.
0: Totaal niet. Nee.
2: Maar wat waren je vetste concerten?
0: Ja, weet je wat het is? Ik ga eigenlijk nooit naar concerten, man.
2: Nee, joh.
0: Nee, niet. Nee, ik luister de muziek gewoon en ik ga eigenlijk niet naar concerten.
1: Oh, je vindt het te druk?
0: Ik vind het te druk.
1: Ja.
0: Dit is een uit de hand gelopen hobby.
1: Ja. Is dat niet de bedoeling dit eigenlijk?
0: Ja, nee. Het was wel de bedoeling, maar tegelijkertijd had ik niet verwacht dat het überhaupt zou kunnen.
1: Maar als jij dan met de band dit op het podium staat, bij mij zijn natuurlijk ook meerdere bands, festival dan ook zijn, ga je dan wel kijken bij andere bands? Of zeg je, joh, laat mij maar backstage, ik heb even geen zin in die drukte.
0: Het ligt eraan of ik die band echt heel vet vind.
2: Maar
0: anders dan ga
1: als je
0: ik gewoon lekker
1: echt heel vet vindt,
0: als ik hem heel vet vind, dan
1: vooruit,
0: ga
1: dan ga je even kijken.
0: Ja.
2: Van de zijkant.
0: Ja.
2: Of,
1: niet midden in de pit.
0: Absoluut niet.
3: Nee?
1: Absoluut niet zelfs.
0: Absoluut niet. Nee, vind ik echt verschrikkelijk. Ik vind het leuk om te zien als ik op het podium sta.
1: Ja, op afstandje.
0: En die mosh en zo, maar voor de rest nee.
1: Nou, ik herken het hoor. Ik ben ook zo aan de zijkant kijkt. Goh, leuk.
2: Ja, je hebt nooit die merking? Ik was laatst bij BioWare en toen kon ik het echt even niet laten.
0: Nee.
2: Echt gewoon,
0: nee.
1: Dat gaat hem niet geworden.
3: Hele rustige jongen is het.
1: Oh, okay. Hoe zit het voor jou, Elmer? Jij bent ook niet van de pit?
5: Zeker niet.
1: Zeker niet zelfs?
5: Zeker wel van de pit.
1: Oh,
5: zeker.
1: Wel van de pit,
5: ja, ben jij. Okay. Ah. Juist tegenovergestelde, denk ik.
1: Ah, en dus weet jij nog je eerste concert?
5: Oh, zeker. Dat was Children of Bodom, In Flames en Slayer.
2: Oh, ja, kan slechter.
5: Toen ik 16 was. Dus.
1: Oké.
5: Okay. Ja.
1: Ja, dat is wel tof.
2: Toen je 16 was, welke In Flames tijd was dat dan?
5: Ja, dat was net nog voor Conclarity. Dat was...
2: De Colony of zit je in...
5: Nee, dat is net ernaast. Net
2: ernaast.
1: Oké. Nou, op zich wel vet. En jij, René? Ik denk wel dat het misschien ongeveer vorig jaar is geweest.
3: Dat is niet zo lang.
1: Ja, is een concert.
3: De jongste. Dat,
2: Hij weet het ook niet meer.
1: Maar ja, weet jij nog wat...
0: Sowieso de eerste keer was Distant.
1: Ja, is het Distant inderdaad.
3: Mijn tweede concert ooit was Distant. Met Injustice.
1: Oh,
3: ja. Mijn eerste concert was denk ik Ernst & Bobby toen ik een jaar of 5 was.
1: Heel goed.
3: Dat was
1: ook mooi.
3: Jaar geleden.
1: Ook mooi.
3: Mijn eerste metal concert was As I Lay Dying met Chelsea Grin, Unearthed and Fit for a King in 2019.
1: Oké.
2: Okay. Nice.
3: Unearthed vind ik altijd echt gek. Ja.
1: En de volgende die je bekeek was Distant.
3: Ja, dat was een maand daarna. Die SLA Dying was in oktober en Distant was in november.
1: Wauw.
3: Dat was op hun eerste tour.
1: En wat vond je ervan toen? Wat een kutband? Of,
3: Nee. Ik was heel excited zeg maar, om alle andere bands te zien, want Distant kende ik nog niet. Toen we ze live zagen, zag ik de hele tijd naar mijn vriend zo zeg maar, dat boze deathcore gezicht te doen van... Oh, dat is bruut, weet je wel.
1: Ja.
3: Dus zo
4: ben ik ook die band leren kennen, zeg maar.
1: En toen dacht je al een beetje, ik kan het beter?
4: Nee, totaal niet. Dat was een jaar of drie daarna, denk ik.
1: Dat je dat dacht?
4: Ja.
1: Oké, oké, oké.
2: Hoe is dat dan? Of ga ik dan...
3: Die vraag stelt hij dan vast wel, denk ik.
2: Ah, ja, oké.
1: Ja, dat zou ik... Parkeer hem even.
2: Oké, is goed.
1: Dat, heb ik nog... Oh ja, verzamelen jullie ook plaat en vinyl en cassettes en whatever? Wat doe je? Downloads? Jij niet?
4: Nee.
3: Nee?
4: Nee.
2: Doe je verder wel iets...
1: ja, maar wat is het, Nouri?
2: Je vertelde wel dat je mooie Van der Meij-gitaar hebt.
1: Mm-hmm. Ja, ja, dat
2: zeker
1: wel.
2: Zeker niet de minste, laat ik het even...
1: Maar geen concerten, geen muziek, dat betreft, geen verzameling.
3: Kijk, weet je wat het ding
2: geen
3: is?
2: Geen vrouwen?
3: Oh, oh, oh. Ja,
1: okay. Dat ook niet, ook niet. Maar vertel.
3: Wat wil je weten?
1: Nee, je begon net een verhaal. Ja, dat is waar. Nee, ze begon net te vertellen van, ja, weet je... En toen, nou, toen kwam jij aanzetten met ook geen vrouwen.
2: Ja, ja, toen was het al zo apropos.
3: Weet je wat het is, zeg maar... Het moment als wij spelen... Wij spelen eigenlijk al met de bands die ik altijd zou hebben willen zien... Of wat ik luister. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik heb ook niet echt de behoefte om naar een concert te gaan. Omdat ik gewoon 30 dagen lang naar ze zit te luisteren. En dan hoor ik ze vanuit de backstage. En na die 30 dagen, dan kan ik het gewoon niet meer aanhoren.
1: Je bent gewoon klaar mee.
3: Ja, ja.
1: Dat, nou ja.
2: Dezelfde set aanhoren.
1: Ja, maar heb je wel ergens een LP liggen van wat dan ook?
3: Van mijn eigen band, ja.
1: Van je eigen band, ja.
3: Ja, misschien als het ooit een hoop geld waard wordt, weet je.
1: En draait wel eens?
3: Nee, absoluut niet.
1: Absoluut niet?
3: Nee, absoluut niet.
1: Vind je dat saai? Nee, om je eigen muziek te luisteren?
3: Nee, daar ben ik wel enthousiast over. Kijk, laat ik het zo zeggen, als je geen fan kan zijn van je eigen muziek, dan doe je het niet goed.
1: Nou, ook dat hoor je natuurlijk heel erg vaak. Dus net als bij die andere bands kan het misschien ook je gaan vervelen. Ik hoor het zo vaak, nu alleen, even niet.
3: Het ding is, meestal schrijf ik gewoon wel iets wat ik zelf wil horen.
1: Ja.
3: Ja, je moet het zelf gewoon te gek vinden, ja. Toch? Voordat je je eigen muziek... Maar ja.
1: Ken je dat, jullie, dat je eigen muziek nooit zat wordt?
3: Nou, niet nooit zat wordt. Die oude platen die zet ik ook natuurlijk niet zo vaak meer op. Maar met het schrijven ben ik het helemaal eens. Eerst moet je het zelf gewoon helemaal te gek vinden. Helemaal erachter staan op 200%. Niet 100, maar 200. En dan pas gaat naar buiten toe.
1: Maar goed,
3: en dan...
1: zou er één band rondlopen die denkt van... Nou, weet je wat? Fuck it.
3: Ja, kijk, weet je... Ik denk dat er wel zo bands zijn die met bepaalde compromissen schrijven.
1: Ja, die houdt niet zo lang vol, denk ik.
2: Mijn eigen muziek ook echt niet, hoor. Alleen als ik moet repeteren of zo. Als er weer een show aan komt, zet ik het op, ga ik het meespelen.
3: Nou ja, maar als je het net hebt gemaakt, het is geproduceerd, zet je het overal op. Van hoe klinkt het overal, weet je wel. En dat doe ik wel altijd. Referenties, maar...
2: Mijn eigen shit luisteren of zo.
1: Oké. En hoe geldt dat voor jou, Elmer? Luister jij naar jullie eigen muziek? Op vinyl of wat dan ook?
5: Spotify tegenwoordig, hè. We zijn nog van de jongere generatie.
1: Ja, maar ook tegenwoordig mijn dochter van 15, die koopt nu ook LP's. Dus kennelijk is het van alle tijden inmiddels. Jij niet?
5: Nee, ik koop geen LP's. Ik vind ze wel heel mooi om te zien. En daarom steken wij er zelf ook veel tijd in om ze van onszelf mooi te maken.
1: Ja.
5: Dus ik heb onze eigen EP's of LP's mooi op een lijstje staan.
1: Maar dat is het.
5: Ja, dat is
1: het. Nou, heb jij dan nog een verzameling?
5: Ja, ik heb wel een verzameling, maar dat is tourpasjes.
1: Ja. Oh ja. En je hebt toch die gekopieerde cd's van je broer?
5: Ja, maar die liggen in de kelder.
1: Die liggen in de kelder, die luister je niet meer. Dus je bent echt van de Spotify, zeg maar.
5: Ja, vroeger verzamelde ik wel gewoon downloads, zeg maar, van bands. Had ik echt een mooie map met alle deathcore bands die er bestonden toen de tijd. Van... de kleinste tot de grootste, zeg maar. En dan elke keer mooi ernaar kijken, zeg maar, hoe groot een lijstje hebt. Maar op een gegeven moment was dat niet meer te doen.
1: Okay.
5: Toen Spotify kwam, ja, toen heb ik het opgegeven.
1: Ja, nou goed, ik begrijp het wel. En hoe is het dan met jou, René?
2: Weet je wat een LP is? Ja.
4: Heb je CD? Ik zal nooit raden. Ik ben de enige volgens mij dan die LP's koopt.
2: Nice!
1: Oh echt, dat is goed!
4: Ja, ik, nice. Niet, ik heb een plaat te spelen, maar dat is echt een kut ding. Maar ik vind het wel gewoon leuk om die het gaat mij meer om de artwork. Dat vind ik gewoon vet. Ja. Of als ik een plaat heel vet vind, om het gewoon ergens op te hangen. Ik heb gisteren toevallig een laatste plaat die ik heb gekocht. Het was geen metal plaat, dat was een plaat van Teddy Swims. En die heb ik gisteren in mijn kamer opgehangen. Dus,
1: Oké.
4: En ik luister niet naar... Ja, ik luister wel naar onze eigen muziek, want ik zat niet in de band toen die andere platen uitgebracht worden.
1: Dat scheelt. Dat scheelt.
4: Ik zet nog wel eens een nummer van Distant op.
1: Kijk. Hé, hey, jullie zijn denk ik de allereerste band in die 80 aflevering die we hebben gehad. Wiens top 3, ik denk bijna binnen de 5 minuten past. Dat is heel erg...
3: Lekker korte nummertjes.
1: Ontzettend handig.
5: Ja. Er zijn zoveel Nederlandse grindcore bands.
1: Ja, en die hebben niet vaak ontzettende lange nummers. Dat, dus jullie hadden misschien wel een top 10 kunnen verzamelen wat dat betreft. Goed, dat wist ik ook niet. Het zijn er 3 geworden. En we gaan naar de eerste band toe die jullie hebben opgetekend. En die hebben ook nog te gast gehad in onze show. Eén toch wel van de gezelligste...
3: Ja, dat was wel een hele leuke, gezellige uitzending.
1: Ja, met Rectal Smegma. Ja,
2: vervelende mensen zijn.
1: Ja, dat hebben we toch wel... Dat klopt. Ja. Ik weet wel dat Yannick, de zanger, echt continu niet in die microfoon praten. Ik heb hem volgens mij wel 80 keer moeten corrigeren.
3: Ja, inderdaad. Ja.
1: Maar uiteindelijk is toch wel hele lieve jongens.
3: Echt van elkaar.
1: Ja. Nou, je ziet op het podium dat een tering zo is. Dat zou ook weer in de uitzending worden. En dat werd het ook.
3: Ja, ik vond het supergezellig toen.
1: Ja,
3: is nog terug te luisteren, denk ik.
1: Zeker. Nou, ik heb wat problemen met Spotify en met licenties en rechten enzovoort. Dus ik heb er nu 30 voor mij klaarstaan die ik aan moet gaan knutselen. Misschien zit hij ertussen.
3: Aha.
1: En dan moet ik hem even een nummer eruit halen. En hij gaat er ongetwijfeld weer op komen. Ja, als ik iets in rustig vaarwater zit. Maar van de zomer, denk ik. Dus misschien niet opstaat, misschien nu heel even niet. Dat zou kunnen. Maar we gaan naar Rectal Smegma. Heren, wie van jullie 3 heeft u uitgezocht?
4: Dat was ik.
1: Dat ben jij, René, de jongste.
4: Ja.
1: Oh.
4: Ik zag het gewoon. Ik zie overal die stickers van Rectal Smegma.
2: Maar hun artwork is toch ook vet?
4: Het is, het is ook altijd de band waarvan mijn moeder zegt... Ja, wat jij met die rare metalnamen. Ik zeg, ze zijn nog niet zo raar. En dan vaak die band.
2: Kutgeurs is erger, toch?
1: Het is maar net wat je ervan vindt.
4: Precies.
1: Ja, we hebben een paar mocks van ze gekregen. Dus ik op mijn werk heb ze mijn mok van Rectal Smegma.
2: Dat heb ik helemaal niet gezien.
1: Nee, je was er ook niet.
2: Yannick, even serieus, dat kan niet.
1: Dus,
2: stuur er nog even op.
1: Een prachtige, prachtige mok op van ze. Dus, maar hij komt van jou vandaan, ja, dus René. Ja. En de andere heren, jullie kennen ook Rectal Smegma, is dat...
5: Ja, zeker. Ik vroeg ook aan René, van ken je die gasten? Ze wonen bij jou om de hoek, joh. Maar hij wist niet eens waar...
1: Waar
5: hij wist niet waar Maasland lag. Dus ja, dan wordt het moeilijk.
1: Ja, dat wordt lastig inderdaad.
5: 2 jaar geleden of zo hebben we met ze gespeeld in België. En toen hadden we Wil Ramos mee. De bekendste deadcore zanger op het moment. En toen zeiden ze van hier, Wil, heb je een t-shirt van ons? Dat hij heel lief aangenomen, maar hij heeft hem daarna bij mij thuis gelaten.
1: Oh ja, echt waar?
5: Hij durfde hem niet mee te nemen in het vliegtuig terug naar Amerika.
1: Hij dacht die problemen ging krijgen met die mooie titel.
5: Ja, precies.
1: Ja,
2: wij hebben hem een beetje chagrijnig gekregen. De man waar je het over hebt. Want zij speelden toen op de Rock Circus toen wij stonden te tafeltennissen voor hun backstage.
1: Oké.
2: Okay. Dat waren de mannen die er een beetje chagrijnig van werden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat was klopt inderdaad.
2: Was
1: ja.
2: Het leuke, was een leuke avond.
1: Dat, oh, bedoelt mij de Rock Circus?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Dan gaan ze misschien zo nog even over hebben. Komt die band nog voorbij, denk ik. Eerst even naar Rectal Smegma. Je hebt gekozen voor de Gore Grind Graveyard. Je kon kiezen uit heel veel titels, maar jij koos deze, René.
4: Ja.
1: Waarom ben je voor dit nummer, specifieke nummer gegaan? Van 1 minuut 30.
4: Dat is de enige die ik ken.
1: Oh, is waar?
2: Je was er blij bij.
3: Ja, dat is makkelijk uitgelegd, hè?
1: Ja, dat is toch. Dan heb je nog heel veel uit te zoeken, vriend.
4: Ja, nee, zeker. Ik zal er nog wel wat in verdiepen. Dat is een hele rustige sound. Daar hou ik van.
1: Zeker. Ik zal er even bij komen met Rectal Smegma, dat klopt, ja. Maar jij, Noe, kent Rectal Smegma niet echt?
0: Nee. Ik herinner me het verhaal wel van België.
1: Maar verder heb je... Dus jij krijgt nu een mooie introductie van Rectal Smegma.
4: Ja, ik kijk er niet al naar uit.
1: Ik zie het inderdaad, ja.
3: Zit enthousiast.
1: Heeft er echt zin in. Nou, is goed om te zien.
0: Aan de naam weet je al gewoon wat er gaat gebeuren. En hij is van, oh man.
1: Ja. En het wordt nog erger.
0: Het is een hele goede band, weet je. Maar toch, oh man.
1: Die naam is toch een beetje dat je afhaakt, zeg maar.
0: Ja, het is de naam.
1: Nou, ik denk dat wij dat allemaal wel hebben.
0: Het is de naam.
1: Maar het
0: zijn... Maar het is maar 1 minuut 30, zei je toch?
1: Het is maar 1 minuut 30.
3: Ja, dan kom je al doorheen.
1: Ga je dat? Pak even een slok bier en dan gaat het helemaal goed komen. Tot zo, tot 1 minuut.

0: loodzware jongens.
1: Kink. Klaar voor een frisse start? Let's go. Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Is een lekkere van Albert Heijn.
4: Dit is Kink Distortion.

0: Welkom terug bij De Looks voor Jongens. Maar even naar de reclame, maar we zijn weer terug. Ja, er waren de mannen van Rectal Smeg, maar ik zag jullie genieten.
1: Het was hard.
0: Het was hard,
1: het
0: toch?
1: Het was hard, ja.
0: En dat is, maar anderhalf minuut is wel genoeg.
1: Ik denk dat dit wel een plekje verdient in de top 10 van Nederland.
0: Echt waar?
1: Ja, ja. Het komt door die eindslam.
0: Die eindstem, die vond je wel...
1: Die vond ik wel aan, ja.
0: Die
1: was wel, die voelde ik.
0: Ik zie hier een fan.
2: Toen zet hij je koptelefoon weer op.
1: Elmer, die heeft nog een t-shirtje thuis liggen, dus...
0: Ja. Als je je van mee wil nemen de volgende keer, dan heeft hij een mooi shirt.
3: Dan mag hij niet meer mee naar Amerika, joh.
1: Ja,
0: dan moet je misschien een beetje mee uitkijken.
1: Ja, voor je het weet wordt je visa gecanceld door zijn t-shirt, dus...
4: Je weet niet waar die Amerikaan echt maar nooit, hè?
0: Ja, nee, dat klopt inderdaad, ja.
2: Er moet niks met Trump erop.
0: Nee, dan moet je naar, precies. Daar moet je een beetje mee uitkijken, inderdaad. Ja. Hey, eerst we naar de deathcore. Wanneer is dat voor jullie begonnen? Laten we eens over de deathcore zelf hebben. Wanneer is deathcore eigenlijk bestaan en door welke bands?
1: Oké, jaar, weet ik niet. Early 2000. Maar het is wel begonnen met Jobfire Cowboy, Whitechapel, Bring Me the Horizon, Suicide Silence. Dat zijn wel echt de grondleggers. En Chelsea Grin ook.
0: Dat zijn wel de namen die ermee begonnen zijn.
1: Ja.
0: En wat is dan eigenlijk deathcore? Kun je er iets een omschrijving aan geven? Voor iemand die... Nou, Gert, ze hebben net gehoord natuurlijk bij je nummer. Maar hoe zou je het omschrijven?
1: Een combinatie van death metal, hardcore. En er zitten gewoon bepaalde stops tussen wat die breakdowns vormen. Alleen die breakdowns, dat is over de jaren heen, is dat een hele andere vorm gaan hebben dan voorheen. Maar van origine is het zeg maar eigenlijk death metal samen met hardcore en gewoon hele extreme vocalen.
0: Oké, en die breakdowns, hadden ze die ook al in het begin bij de eerste bands? Of is dat later pas
1: anders
0: gekomen?
1: Alleen anders.
0: En wat is het verschil?
1: Ja, hoe zou je dat eens uitleggen, Elmer?
3: Het is eigenlijk gewoon op halftime gaan spelen. Het is gewoon echt een BPM halveren zo ongeveer. En een soort van daarom grote dynamiek creëren.
0: Het verschil, het contrast groter maken.
3: En ja, ik weet niet in hoeverre dat verschilt nu vergeleken met vroeger.
1: De stijl van de breakdowns waren anders. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dat kan omschrijven. Maar het was in een andere stijl, een andere tempo, andere vorm.
3: Ja, precies. Dat halveren, dat gebeurt niet per se meer, zeg maar.
1: Nee.
0: Oké. Weet jullie heren aan de tafel hier...
2: Ik denk wel dat ik begrijp wat je bedoelt, ja. Maar ik weet ook niet dat uitleggen.
4: Nee, je had het over BPM.
1: Het is ook een heel groot begrip. Want tegenwoordig zelfs een bepaalde slam of beatdown part kan zelfs wel als een breakdown gezien worden tegenwoordig. Dus het is van... Ja, het is maar net hoe je er naar kijkt of zo, weet je. Alleen, zeg maar, vroeger had het wel een andere stijl. Omdat het, zeg maar, het was meer uptempo. En nu wordt het meer gestretched. Er zitten meer open spaces in. Het is, zeg maar,
4: duren die dan langer of zijn ze dan traag? Want jij noemde BPM, volgens mij net. Ja, luisteraar weet denk ik niet precies wat het is. Ja, beats per minute, maar
2: twee keer zo langzaam spelen.
4: De tempo, alleen, zeg maar.
2: Ja. Ik heb het idee dat die breakdowns steeds trager worden juist. Dat het niet meer op de helft is, maar...
3: Ja, dat is ons ding ook.
2: Gewoon,
5: Het is ook tegenwoordig veel minder death metal influence. Je had vroeger in Suicide Silence tracks en zo zaten nog wel echt death metal riffs die gewoon terug kon luisteren. Oké, dat is een Suffocation riff of dat is een Cannibal Corpse riff. En tegenwoordig is het een soort breakdown en dan een pre-breakdown en dan nog een breakdown en dan weer een breakdown.
0: En dan is het nummer af, zeg maar.
2: Ja, je hebt 6 noten gespeeld. Dus
1: de nummers bestaan uit breakdowns.
0: Dat is de hele essentie.
1: Sommige bands doen het, maar het is een heel breed begrip. Het is te lastig om uit te leggen.
5: Zolang er geen
1: clean vocals. Het is een subgenre van een subgenre.
0: Oké. Want je hebt ook nog down tempo, begreep ik.
1: Dat is heel langzaam.
0: Ja, maar is een breakdown is ook al, begreep ik, een half BPM eraf en of een hele BPM eraf en ook langzaam. Ja. Dus wat is het verschil tussen die twee?
1: En dan nog langzamer.
3: Dan nog langzamer. Ja. Dus je speelt al langzaam en dan alweer het nog eens een keer.
2: Ja. Oh shit.
0: Oh. Oké. En is dat een moetje in de deathcore? Maakt dat de deathcore onder andere?
3: Deathcore is echt het subgenre dan van deathcore.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
3: Ja, langzaam de deathcore dan.
0: En jullie zijn ook wel van die down tempo?
1: We doen alles.
0: Ja. Alles?
6: alles.
2: Ja, maar dat is beter dan dat je alleen maar trage shit doet.
0: Wauw. Wat vind je nou van doom metal? Dat is ook heel traag.
3: Ja, daar komt ook wel inspiratie uit natuurlijk. Sowieso, deathcore is echt geïnspireerd door alles. Zeg maar, je mag alles in deathcore gooien. Er is geen gatekeeping of zo.
0: Oh, er zijn geen regels?
3: Nee.
0: Je hebt ook niet een true deathcore en dat is... Nee, alles mag.
3: Er is geen true deathcore, inderdaad.
0: En waarom ook dan zo weinig
6: die
0: solo's?
6: Heb je wel.
0: Wat zeg je?
6: Ik zeg, die mensen heb je
2: ja,
6: wel.
2: Toch?
6: Heb je
2: ja,
1: vast. Heb je die mensen niet, gast?
6: Fuck hun.
0: Ja, dat is gelijk.
3: Vergeleken met andere genres kan je binnen deathcore echt alles flikken, zeg maar. Dat is...
2: Ja, dat is wel
3: relaxed. Dus doom metal kan je makkelijk combineren met deathcore. En dan krijg je downtempo deathcore.
0: Okay.
1: Een hele goede voorbeeld is... Ik kan me even niet meer plaatsen hoe die plaat heet. Met de laatste plaat van Black Tongue.
6: Nadir?
1: Ja.
6: Yeah.
1: Ja. Dat is wel een combinatie van downtempo, doom. Eigenlijk meer doomkant op.
6: Het is een soort doom, maar dan met hele goede productie en betere vocals.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Fucked up op een goede manier.
2: Even schelden in de eerste tuin hier.
3: Nee, dus je kan ook...
1: Ja, de productie is wel top-notch, dat wel.
3: Qua vocals is het ook veel breder in deathcore. Omdat je mag highs doen, je mag lows doen. Cleans over het algemeen niet echt. Nee. Maar vergeleken met doom bijvoorbeeld...
0: Alles mag, hè? Dus ook clean.
3: Het mag wel, maar het gebeurt.
0: Het gebeurt
1: soms.
0: Maar het wordt een beetje metalcore wordt het dan, denk ik.
1: Ja, maar dan,
0: en dat wil je niet.
1: Nee.
3: Dat mag wel, als je dat wil.
0: Is het een beetje...
1: Alles mag.
0: Als je deathcore
1: true
0: bent...
1: Deathcore.
0: Ja, precies. Als je naar deathcore kijkt, hoe kijk je dan naar metalcore? Is het echt van suf en is het echt...
1: Dat is een beetje gay.
0: Ja, precies. Is dat het? Ja, kijk, deathcore over het algemeen een beetje neerbuigen naar metalcore?
1: Nee, dat valt wel mee. Ik vind tegenwoordig dat die grens ook, zeg maar, heel dun is geworden. Want wat je ziet is, je hebt ook meer tours, zeg maar, in samenwerking van deathcore bands en metalcore bands. Omdat deathcore op het moment ook heel erg hot was. Ik zou juist eigenlijk eerder zeggen dat de metalcore fans veel erger waren. En nu heb je, zeg maar, dat alles gewoon een combinatie van samen is. Zeg maar, mensen die naar metalcore luisteren, ongetwijfeld luisteren die ook, zeg maar, van Spiritbox naar Slow the Profile, naar Lorna Shore of gewoon een van die drie. En dat is tegenwoordig vandaag de dag wat aan de orde is. Het is van mensen luisteren naar meerdere bands. Dus ben je metalcore fan, kan je deathcore ook waarderen. Omdat je ongetwijfeld een van die bands luistert en andersom ook.
4: Maar dan gaan die grenzen gewoon vervagen.
0: En denk je ook dat metalcore en deathcore fans ook veel naar death metal, black metal en heavy metal luisteren?
1: Nee, dat weer niet. Nee.
0: En andersom ook niet echt volgens mij.
1: Nee, maar het is ook een hele andere generatie vandaag de dag.
3: Ik denk dat er echt na corona is er echt een cut-off geweest. Heb ik het idee, zeg maar.
0: Ja. Oh ja?
3: Echt een nieuwe generatie die vooral dus naar metalcore, deathcore luisteren.
1: Ja.
3: Zoals ik opgroeide met Iron Maiden, zeg maar, groeien hun nu op gewoon met deathcore als eerste introductie.
1: Maar dat is het ding,
0: dat zijn de hele jonge mensen. Zoals jij, René, bijvoorbeeld. Of is dat...
2: Zeg alleen maar omdat we jaloers zijn.
0: Voor alle duidelijkheid.
6: Ik merk wel dat de, zeg maar, de black metal, death metal mensen neerbuigend kijken naar deathcore. Dat is wel vaak... Wat ik merk
1: maar
6: in die scene, zeg maar.
1: Oudere mensen.
6: Oudere mensen, zeker. Ja, zeker.
0: Ja. Zoals Rick. Ik ben er door, hè?
2: Ja, precies.
6: Nee, maar jongere generatie, die luistert eigenlijk naar van alles.
2: Volgens mij ook de enige aan tafel die jullie genre wel kan proberen.
6: Dus,
4: het gaat niet om het niet.
0: Nee, maar waarderen, dat doe ik.
2: Maar dat ik het ook opzet, zeg maar.
0: Oh, jij gaat het thuis opzetten en naar luisteren.
2: Ik kan daar wel goed op lossen.
6: Wat dan?
0: Ja, ben ik ook nieuwsgierig naar.
2: Ik vind Suicide Silence vind ik vet.
6: Oh ja, maar dat heeft ook heel veel death metal.
0: Ja, maar dat is heel veel death metal, man.
2: Ja, maar ja, dat zal.
0: De tweede golf hebben we het over, hè?
2: Ja,
0: en?
2: Nee, ik ken Distant dus helemaal niet. Dat is ook wel niet.
0: Ah, daar ga je.
2: Ja.
4: Ik zit even op jullie site te kijken voor die merch. Jullie hebben ontzettend veel merch.
2: Ja,
4: ongelooflijk.
2: Het roze shirt is wat voor jou.
4: Ik zie ook Distant condooms. Wat je kan bestellen.
0: Oh ja, die zijn er ook.
2: Ja, voor alles.
0: Alles denken jullie.
4: De phone.
3: Stay safe.
0: Oh ja.
4: Boeken inderdaad. Gaaf op.
0: Hoe kom je dan aan de condooms? Wiens idee was dat?
2: Dat hebben best wel veel bands trouwens.
0: Is dat trouwens? Moeten wij dat ook doen?
2: Nee.
0: Ja, niet, oké.
4: Loodzware jongen condoom.
0: Ja, condoom XXL inderdaad.
2: Haal dan alsjeblieft die S eraf, ja.
4: Ik ben al blij dat we stickers hebben.
0: Ja, precies, daar begint het al mee.
4: Daar begint het mee.
0: Maar wie heeft dit idee bedacht, een condoom? Is dat, komt het voor jullie vandaan? Of, daar hebben we hem hoor.
2: Hebben jullie zelfs magic cards, joh?
4: Ja,
2: we gaan playing cards.
0: Nu die vond het een goed idee.
4: Weet je wat is? Ten eerste heb je ze nodig op tour. Het was voor jezelf. Het is een mooi item om te verkopen. Want ja, wie heeft ze niet nodig? Ja. Kijk, het beter is zonder. Maar soms weet je ook gewoon niet wat je te wachten staat. Hè.
0: Ja, je kan het beter gewoon bij je hebben.
4: Ja.
0: En is het dan ook fijn dat het gewoon ook je eigen naam op staat?
4: Sowieso.
0: Doe het dan prettiger, zeg maar.
5: Dat is dit toch?
0: Ja, precies. Ja.
4: Luister, het is wel een vibe, man.
0: Ja.
4: Ja, het is wel een flex.
0: Ja, dat snap ik wel. Wauw.
3: Als je die uit je zak trekt,
0: Ik word steeds meer getriggerd hierdoor.
4: Kijk.
0: Vond ik nog veel meer vragen, maar ik ben even klaar mee. We gaan even naar een muziekintermezzo. En wel van onze grote vrienden Walg. Hebben de afgelopen zondag hun plaat uitgebracht. Nummer heet 5. En het is inderdaad ook, Rick, hun 5e plaat. Dat is wel makkelijk.

0: Lekker, hè?
1: Dat was inderdaad de mannen van Walch.
0: Lekkere band.
1: Ja, dat zeker. Het is volgens mij weer tijd voor iets nieuws.
0: Oh, goed. Oh. Aha.
2: Rutgers, wat draaier.
1: Het is tijd voor een jouw item. Lukt het jou om het grote ratje naartoe te rollen?
0: Weinig plekken.
1: Trouwens, ik heb nog een briefje gekregen van Gert Karrenbelt.
3: De bingo.
1: Over de bingo. En,
0: Ja, dat valt steeds meer uit elkaar. Joh.
1: Ja, tot en met 90 was de bingo set. Ja. En er ontbreekt één balletje.
0: Oh, dat is vet, dat is de weggever.
1: Nummer 64. Die ga je toch nooit draaien dan, denk ik?
3: Dat is heel breed. Heel veel ballen uit.
0: We gaan gewoon heel veel ballen laten.
1: Wat is het probleem als je überhaupt een bal niet hebt? Die draai je hem niet.
0: Wie van jullie is het meest geoefend in slingeren?

0: altijd slingeren?
1: Ja, dat mag je zelf weten.
2: Oké. Okay.
3: Dat.
1: Maar je moet aan het. Kijk, okay, wacht even. Even bij het begin.
0: Leg het even uit.
1: We hebben een enorm rad hier staan met 30 vragen erop. De helft van de vragen is bedacht door Rick. Er waren er 3 van zo slecht. Die zijn eruit geflikkerd. Als jullie een van die getallen draaien, dan moeten jullie iets weggeven aan een luisteraar.
0: Oh.
1: En de getallen zijn, Ernst?
3: 22, 25 en 30.
1: Precies. Dank u wel, assistent.
3: Okay. Geen probleem.
1: Een van de andere vragen wil je eigenlijk ook niet hebben, dus succes.
2: Oké, okay, dus moet hem...
1: Ja, maar niet
0: een
1: zo
0: goeie slinger aan geven.
3: Je mag een slinger aan geven, inderdaad.
1: Ik hou niet voor iets vast, dus... go!
0: Ja, maar de grootste man heeft
1: wel echt...
3: Nou, dus hij is goed, hij is goed, hij is goed.
0: Maakt hem wel kapot.
1: Nee, 6. 6, jongens.
3: 6.
1: Ik moet straks nog even een stukje van mijn rat zoeken.
3: Oké.
1: Wel netjes gedaan. Toch? Nou. Welke bekende band heb jij juist niets mee? Kies even je genre. En dan moet je gewoon denken, welke heb je nou
3: wie
1: eigenlijk...
3: Wie zullen we nou gaan bashen?
1: Ja, ga eens iemand bashen.
0: Wat wil je bashen?
3: Dat was een grapje.
0: Net. Oh, oh.
3: Waar heb jij niks mee?
1: Ik kijk net zo enthousiast.
0: Ja, en dan gaan we beginnen.
1: Mag. Zo erg mogelijk.
0: Nou, waar heb jij niks mee? Dat is te veel om op te noemen, denk ik.
4: Decapitated.
1: Echt?
0: Ja, stel eens flikkers. Vooral Volk, man. Capsone is dat de max.
1: Ja, joh.
3: Oh, echt waar?
0: Ja, echt waar.
1: Toen wij met hem speelden, dat
0: jij speelde death metal. Jij speelt death metal.
4: Precies.
0: Daar ben je naartoe, homie.
3: Oh, gaan ze dan anders doen?
0: Oh, ja, zeker.
1: Echt waar, joh?
3: Echt?
1: Jezus.
0: Ja.
1: Ja. Dat bestaat echt dus. Okay.
0: Ja, dat bestaat echt. Er was een dag dat de venue zo klein was dat er geen stage ruizen paste. En toen zei hij van ja, nee, die stage ruizen gaat er staan. Want zonder die stage ruizen zijn al die bands helemaal niks. Dus ja, je gaat er maar voor spelen.
3: Oké. Okay.
0: Ja, dus moesten we op de vloer. Niet bij de stage ruizer. Niet op het podium.
1: Oh, maar dat is eigenlijk best wel vet.
0: Voor het podium moest je spelen.
3: Jij bent er ook zo heen, hè?
1: Nee. Ik kwam namelijk een keer op een... We moesten een gig spelen met mijn andere band. En toen was het podium was nog niet gearriveerd, serieus. Het was, we hebben geen podium. Moet je in de zaal spelen. Ja,
3: kijk, dan is het leuk. Want
1: dan ga je gewoon
3: fucking alle bands
0: dat is een heel ander verhaal. Alleen, weet je, de keuken
1: is iets... Dit is heel disrespectvol.
0: Maar ik heb ook zoiets van pick your battles. Want voor ons speelden we in Polen en er stonden 15 man. En ik heb zoiets van, dit is je hometown. Dus dat vind ik dan een beetje sneu. Maar ondertussen ga je wel helemaal lauw lopen doen. Dat je stage ruizen daar moet staan. Dat wij voor die stage ruizen moeten spelen. Maar dan speel je hometown. Dan kan je niet eens 15 tickets verkopen.
3: Ja, en waar waren de meeste mensen? In Nederland.
0: In Nederland.
3: Oh ja?
0: Uitverkocht. Hoe zou dat komen?
3: Oké.
1: Dat is wel het naadje.
0: Dus weet je... Kijk, andere mensen zullen ongetwijfeld een fijne ervaring met hem hebben gehad. Vooral als je in zijn straatje past of heel veel ris speelt. En zo niet, dan lig je elkaar niet.
3: Ik dacht dat er niks te bestje was, Norief.
0: Ja, dat is altijd wat de bestje. Wil je nog een Nederlandse bands hebben? Of,
3: Helemaal leuk.
0: Nee, weet je, voor degene die luistert, dat weet je toch al. Dus...
1: Hij wil je A zegt? Die A zegt?
0: Nee, hoeft niet. Hij heeft helemaal niks.
1: Boe, okay.
3: Je had het over grotere bands, toch?
0: Ja, het programma. Ze zijn te klein.
3: Oh, maar ik heb jullie niet gehoord. Heb jij er ook een, René?
4: Ja, ik heb er wel een. Slayer.
3: Ik vind Slayer.
4: Iedereen heeft het altijd Slayer. Het is vet, het is dit, het is
1: zo. Ik heb ook niks mee.
4: Zo. Maar ik vind het gewoon kut. Het is gewoon...
0: Waarom vind je het?
4: Ja, ik weet het niet. Het is gewoon het hele imago wordt op een gegeven moment uitgemolken. Dat heb ik ook. Behemoth vind ik ook gewoon weer. Ja, je gaat weer een album over dat maken. Hetzelfde met Slayer. Dan nu ook. Ja, nee, we zijn gestopt. Maar als we genoeg geld krijgen, spelen we wel een keertje in Las Vegas. Of we spelen wel met Black Sabbath mee. Het is dan, we zijn geen sellouts, maar toch wel. En Slipknot, hetzelfde. Fuck sellouts, fuck dit, fuck zus, fuck zo. En dan ineens heb je je eigen metaverse. En heb je je eigen zussen zo, kicken je drummer eruit. Omdat je band gewoon fucking kut is. Je hebt een kut album uitgebracht.
0: Ja, weet je wat helemaal mooi is?
4: Ik doe een hype drummer doe ik in mijn band.
3: Ja, dat ben ik het wel mee eens. Maar Slayer?
0: Hey, het mooiste is gewoon met Slipknot van elke individueel persoon. Of je nou Mick hebt, of je nou Jim hebt, of Corey Taylor. Elke keer, dan komt een nieuw album aan. Ja, we willen echt terug naar die Iowa Roots. En dan krijg je even een andere poepplaat.
4: Ja.
5: Het zijn allemaal bedrijven.
3: Ja.
4: Slayer vind ik vet als ik het veel gedronken heb.
0: Ja, maar bedrijven of niet. Ik heb wel zoiets van... Ik snap het. Als ik heel eerlijk ben, is het maar goed ook. Maar ik snap het niet. Want Zelfs in metal vandaag de dag. Het maakt niet uit hoe groot je band is. Als je je kaarten juist speelt, dan kan je gewoon geld verdienen. En met hoe groot hun zijn, ik denk juist dat de mensen echt gewoon... Ik denk eerder dat ze nog meer tickets zouden verkopen als ze gewoon Iowa front en back spelen.
5: Dat is wel een beetje met de bands van onze tijd. Ze kunnen geen afscheid nemen, hè?
3: En dit is ook waarom. Die fanbase is verschrikkelijk.
0: Hey.
2: Verschrikkelijk mooi.
3: Verschrikkelijk
0: maar
3: mooi.
0: Maar het is wel de classic.
3: Het is wel leuk.
0: Het is een classic. Je staat toch gewoon op het podium. En het is een heel, het is heel even een moment van stilte. En dan hoor je gewoon een of andere dronken gast.
3: Ja, dat is...
5: Die hoor je overal, die ook in de McDonald's.
0: Ja.
1: Maar één ding, als je dat gewoon met je grafherrie voor elkaar kan krijgen... Dat per elk concert, als het eindelijk een keer stil is... Je bent naamgenoemd.
5: Dan heb je
1: het
5: toch wel gemaakt.
1: Heb je nooit gedaan.
5: Ja,
1: maar ik heb
3: het is meer technisch wel handig.
1: Maar ik word altijd een beetje half afgemaakt in die tafel. Ik heb dus ook niks met Slayer. Maar dat, niet omdat ik het helemaal verschrikkelijk vind of zo. Maar ik heb er gewoon helemaal niks mee.
3: Ja. We gaan door.
1: Ja, precies.
3: Gaan
1: door. Ja, precies.
3: Ja, mooi dat...
0: Bedankt voor je mening, maar we luisteren niet.
1: Ik heb het wel weer een keer geventileerd.
4: We hebben Elmer nog niet gehoord alleen.
3: Oh, ja, Elmer, heb jij nog een beetje nog eentje die...
2: Ja, maar ik denk niet dat jullie die kennen. Maar ik heb maar één band geblokkeerd op Spotify.
0: Oh.
3: Geblokkeerd ook echt?
2: Ja, geblokkeerd. Ik werd er gek van. En dat is Throne. Dat is een nieuwere band. Het is nu echt heel erg gehyped. Maar volgens mij hebben ze een of andere Spotify-hack gevonden... waardoor ze overal naar voren geschoven worden. Dus als je iets randoms luistert... krijg je in één keer daarna Throne. En daar ben ik gek van. Dus...
5: Throne.
2: Oké.
3: Okay, en wat is het voor een stijl muziek?
0: Metalcore.
3: Metalcore? Oh, dat is ook ontzettend suf.
2: Dat is echt een kutgenre.
3: Ja, man. Dat is gevaarloos. Nee hoor, we doen ze maar deathcore. Hè?
0: Zeker. Ah, joh, een beetje trash, een beetje power metal, toch?
3: Ja, power metal.
5: Now we're talking.
3: Ghost.
0: Lekker man.
3: Hey, we gaan even naar onze Bas van den Boom.
5: Aha, Bas. Good old
3: Die
5: Bas.
3: Die had weer eens een mailtje gestuurd.
5: Ja.
3: Maar dat vind ik wel gezellig. En hij zat, of hij een track wilde draaien, help eens even.
5: Van een van zijn bands.
3: Ja.
5: Je vraagt me nu iets waarvan hij, volgens mij is het al 2 weken geleden.
3: Oh.
5: Dat hij die mail stuurde.
3: Ja, dan moet ik het ben niet zo snel.
5: Even terug gaan zoeken, vriend.
3: Oh, nou god.
5: Inderdaad, hij had een van een oudere band waar hij in gedrumd heeft, volgens mij ook. Of waar hij in ieder geval ook in zat. Had hij een nummer opgestuurd, stond ook op Spotify, om daar een nummer van te draaien. Een beetje trashy volgens mij, als ik het goed had. Kan dat?
3: Metalcore?
5: Metalcore?
3: Ja, ik weet het niet.
5: Ik moet even gaan zoeken eigenlijk. Beetje... Bas van der Boom.
3: Oh, nou, ja. Goed, we hebben net gehoord dat iedereen is er ontzettend enthousiast over metalcore. Dus laten we eens even dan gaan luisteren naar wat Bas allemaal voor moois heeft.
5: Outcomes Storm. Nee, het was metalcore inderdaad.
3: Metalcore?
5: Outcomes Storm. Tenminste, ik neem aan dat je die klaar hebt staan dan.
3: Geen idee. Ja!
1: Ja, Ernst, die heb ik klaar staan.
3: Met nummer My Church.
5: Juist, dat was hem.
3: Komt-ie aan. Tot zo!

0: portion.
1: The loodzwaar, jongens.
2: Kink.
3: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam en onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is er in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is erbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt. En ook andere rivieren hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden. Maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. Dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protest ook al af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is het tweede uur van de Loodzwaar, jongens. Zit hier met de band Distant. En wel met Nouri, Elmer en René. Nee. Maar eerst is het tijd voor... Oh, ik heb hier zo'n zin in.
1: Ik heb hem nog nooit zo geconcentreerd zien kijken.
0: Komt-ie aan, hoor. Zit hier!
2: Ik ga eerst even met een dienstmededeling beginnen. De titel van deze uitzending is: 's avonds zou de show van Ter Ziele met Hemelbestormer en Gavran hier in DB's plaatsvinden. Dat gebeurt niet, omdat Mark de Jong, de gitarist, een bedrijfsongevalletje heeft gehad. Dus dat, die show wordt uitgesteld.
0: Terug nieuws.
2: Mark, bij deze wetenschap gaat helemaal goed komen en we zien jullie binnenkort terug in DB's in ieder geval.
0: Ja, laten we hopen.
2: Ja. Dan gaan we beginnen maar. Ja, dan gaan we beginnen. Het is gewoon 1 juni. We gaan zondag. Club Hell Dies België. 3:00 middags. Onslaught en Cryptosis. En dan gaan we even een paar dagen even overslaan. En dan gaan we gelijk naar 6-6 de vrijdag. Neushoorn Leeuwarden om 8:00 s'avonds. Komatsu en Pander. Studio Gons Gouda om 8:00 s'avonds. Elysium en Wounded. En dan krijgen we de Stadswijde Maastricht. In samenwerking met de muziekgieterij om 8:00 s'avonds. Om 6:00 dus. Heiloen, De Hu, Alcest, Sowilo en Nini. Dat is erg gaaf, moet je naartoe gaan. De dag daarna is in de Gashouder Maastricht natuurlijk om 11 uur ochtends begint dat. South of Heaven Festival, ja, dag 1.
1: Zijn we erbij.
2: Met Channel Zero, Inherited, Legend of the Damned, Nephilim, Textures en vele andere.
0: Ja,
2: zijn we als goed bij, inderdaad. Bij. Maar voordat we daar weer verder gaan, heb ik nog een paar andere data natuurlijk.
0: Oh shit.
2: Ja, nee, niet shit.
0: Leuk.
2: Burgerweeshuis Deventer, ook op de zaterdag 7-6 om 20:30. Altin Gun met Gonzo Bimbo erbij. Altin Gun heeft natuurlijk ook op Roodburn gestaan. Vette band.
0: Ik zit er, wacht op. Roodburn.
2: Op dezelfde dag hebben we hier in DB 7-6, hebben we om 1900...
0: Distant?
2: Nee, DB's Fest met onder andere Anna Poder, Hihi Shimon, State Power en vele anderen. Dan hebben we natuurlijk, Astrand Ede hebben we om 8:00 s'avonds Al Burnham, de eerste show daar met Jagor. Boerderij Soetermeer hebben we om 20:30 Galahad en de Aurora Project. Daar weet Rick misschien wat meer van.
1: Ik vind je wel een beetje traag vandaag.
2: Is prog.
0: Ja, het is bijna klaar, hoor, dit.
2: Jezus Compleg, Heer Hurovaart, 8:00. Dystopia, die hebben we hier gehad. Argwaan en Rauw. Cynix Nieuwe Dijk, Up the Iris, Onhaald, Extension.
0: En het is klaar, zit.
2: Ja, klopt. En dan hebben we dus Gashouders Maastricht om 11:00.
0: Klopt, dat gaat door.
2: Dag 2. Met onder andere, er komen nog veel bandjes daar.
0: Oké.
2: En de rest kan je allemaal online checken. Doe dat.
0: Maar zit er nog Distant bij, of?
3: Nee.
2: Zal ik eens even kijken?
1: Nee. Waarom kijk je zo blij als je nee zegt? Ben je blij dat je niet in Nederland speelt?
3: Ja. Heel erg.
0: Nee, geen. Dit is nou de man had al aangegeven dat ze niet spelen de komende week in Nederland.
2: Ik wil nog één showtje, wil ik nog even noemen. Eentje.
1: Zet gewoon
2: donderdag, 12 juni, hier in DB's, om 8:00 s'avonds, Big Ass Metal Fest nummer 42. Met
1: Codex Nether, Mortis.
2: Maatkaren en inderdaad Rutger. Codex Mortis.
0: Zeker. Maar die heb je vorige week ook genoemd. En ik vermoed dat die volgende week weer een keer langskomt.
2: Ik blijf hem gewoon noemen.
0: Ja, dat is
1: wel een beetje...
0: Het is je eigen festival, dus...
3: Ik
0: vond
3: wel even wijn weg.
0: Ja, goed idee, Rick. Dankjewel.
2: Klaar, dat ding ook meteen maar uit.
0: Dan gaan wij door naar... vorige week wou ik een nummer draaien van... Façade. Dat lukte mij toen niet, omdat ik dat ding niet opkreeg. Het ligt volledig aan mij. In mijn tweede instantie met de bril op is me wel gelukt. Dat is heel lullig. Hè? Download hier. Godverdomme man. Ja.
3: Nee, joh.
0: Dus het is me nu wel gelukt.
1: Ik vind
0: dus,
1: het wel mooi dat je het erbij
3: hebt. Ja, maar goed dat je het dan alsnog nu even goed maakt.
0: Daarom. Jullie krijgen na het... jij mag zeggen de bandnaam?
4: Façade,
0: oké. Okay. Oh, met Radiant.
4: Radiant.
0: Godverdomme, meer verkeerd. Komt ie aan!
1: Dat is Engels, vriend.
0: Ja, dat weet ik.
3: Voor zijn verjaardag.
0: Leuk!

0: Had ik gezegd dat we dit gingen bespreken met elkaar?
1: Nee,
0: of,
1: nee, had je niet gezegd.
0: Had ik dat niet gezegd?
2: Een beetje te laat mee.
0: Oh, shit. Dus dat is jammer, hè?
2: Ik heb goed genoeg opgelet om te zeggen dat ik het wel vet vind.
0: Nou, dat is...
2: Ik heb niet goed genoeg opgelet om heel erg mijn mening te geven. Maar
3: kritisch
2: wel,
3: te zijn.
2: Ik vond het wel echt heel, heel vet klinken.
3: Klonk ook goed.
4: Ik vond de intro echt heel sick.
0: Ja?
4: Ik hou gewoon van atmosferische akkoorden en dat soort dingen in... Dat is black metal volgens mij, toch? Dus,
0: ja,
4: soort van.
0: Ook doom. Okay. Veel doom ook.
4: Ja, ik vond het cool.
0: Een soort ja, down tempo, zeg maar, hoorde ik er duidelijk in. Ja, toch? Ja, heel opvallend.
2: Ik zat eraan te graven, ik was de term kwijt.
0: Ja. Dat zit er allemaal in, jongens. Ja, ik heb het weer niet goed gedaan. Ik moet even zoeken naar... daar is hij. Had ik hem moeten zoeken.
2: Oh.
0: Ja. We hebben weer ontzettend veel nieuwsfeitjes. Je hebt er geloof ik één, hè, Rick?
1: Ja, nee, ik heb er één.
0: Lekker, man.
1: We hadden het eigenlijk al even over merch gehad natuurlijk. En over platen verzamelen en zo. En er is een band uit Australië, die een punkband, die heet Private Function. En die hebben een hele nieuwe manier weer van gevonden om een vinyl weer speciaal te maken.
0: Okay.
1: Scratch and Sniff. Ja, je hebt het ook gelezen.
0: Scratch and Sniff.
2: En ruikt dan nou een kutje van een pornoactrice,
1: ja,
2: toch?
1: Ja, die plaat ruikt dan het kutje van Gwyneth Paltrow. Dat is een actrice.
2: Gwyneth Paltrow, nee. Ja.
1: En die heeft ook ooit een kaars uitgebracht, volgens mij, in de vorm van...
2: Maar dan kun je iedereen kiezen en dan kies je... Okay.
1: Kutje of...
0: Maar hoe werkt dit?
1: Nou, je
0: draait hem af en dan ruikt je kamer ernaar.
2: Dan komt Gwyneth langs.
1: Ja, dan ruikt het naar... die plaat, die vinyl, ruikt dus naar het pushen van...
0: En hoe kunnen we dat checken?
2: Ja, dat moet je aan...
1: Dan moet je ook haar kandelaar kopen, die ook ruikt naar het pushen van Gwyneth.
0: Ja.
1: Die heeft ze zelf een keertje uitgebracht.
0: Oké, wat bijzonder.
1: Maar ze hadden sowieso al wat bijzondere platen. Want in 2019 kwam hun debuutplaat uit. Die hebben ze Sint Anger genoemd.
0: Wow.
1: En in 2023, even kijken, hadden ze een plaat. Die heette 370HSSV0773H. Maar dat moet je dan omdraaien. En dan staat Hello Asshole.
0: Ja.
1: Dus, nou ja, zulke bijzondere platen.
2: Vind die Scratch and Sniff toch het leukste?
1: Ja, dan. Die is wel tof.
2: Ja.
1: Hoe heet het? Want toen ik dit las, zag ik ook... Alice in Chains heeft ook een keer een hele gave plaat uitgebracht. Een re-release van Jar of Flies. En dat was, er zaten echte vliegen, zeg maar, in. Je hebt ook toch wel eens die plasma vinyl.
0: Mm-hmm.
1: Met dat bloed, volgens mij, schreeuwen dat ook. Dacht ik,
2: echte
1: real is. Er is altijd echte vliegen ingeperst. Ja.
0: Nou, en dan hobbelt dan je naald je ze overheen. Vloep, zo die poten heen.
1: Nee, dat, zit, dat is hoe heet het, transparant. En dan zijn die vliegen, die zitten daartussen of zo.
0: Ja, maar een vlieg is toch dikker dan het vinyl? Of heb je dan 500 gram vinyl?
1: Zijn we nou het productieproces helemaal uit? Dat weet ik niet, hoor.
0: Dat stikt nog een beest uit. Fruitvliegen, dat kan natuurlijk ook, ja.
5: Maar Rick, dat Scratch and Sniff, dat heb ik. Ik heb een plaat van Typo Negative.
1: En was dat er al?
5: Origin of Feces heet die. En er zit een stickertje midden op de hoes. Als je die dan eraf haalt, dan ruik je gewoon de anus van de foto die eronder zit. Maar ik heb dat stickertje er gewoon nog opgelaten. De plaat heet Origin of Feces. Check hem even uit.
1: Ja, dat is niet het vinyl zelf. Dat is
0: maar
1: het
0: dat is hartstikke oud.
5: Ja, dat is hartstikke
0: oud. Ja, grap. Is dit voor Distant? Voor de volgende plaat? Dat jullie...
4: Ja, zeker.
2: Gebruikte condoom of zo.
0: Ja, precies. Doe jullie?
1: Gebruikte condoom lucht.
0: Nou, dat is wel tof.
2: Hé, maar dan als je hem dan afspeelt... Dan ruikt het dus de hele tijd naar Gwyneth. Maar hoe check je dat?
1: Nee, maar volgens mij ruikt hij zo wel. Je hoeft niet eens volgens mij op te krassen. Maar die
0: er gaat niet extra ruiken dan.
1: Zit een luchtje aan.
2: Ja, maar hoe,
1: zit een luchtje aan
2: hoe
1: dit
2: checken
1: taal?
2: We de waarheid?
0: Nee, exact. Dat zei ik ook al.
1: Ik kan de plaat niet meer krijgen, hoor. Die was binnen no time was hij helemaal uitverkocht.
3: Ik vind het wel echt heel bijzonder. Want het enige wat ik me kan inbeelden is dat het dus iemand zijn pushje gaat ruiken. En dan heb je een heel team die gaat discussiëren. Ja, zo moet het ruiken. Nee, het moet zo ruiken.
1: Volgens mij
3: dus
1: ruikt
3: gewoon een paar
1: mensen
3: die dus gaan ruiken.
2: Ik heb gewoon
3: gaan discussiëren van hoe kunnen we dit het beste als dat pushje laten rijden.
6: Maar jij denkt niet dat al die vernieuwers daar niet lang zijn gegaan dan?
0: Dat denk ik wel. Even erin en dan weer eruit.
3: Wrijf je dat pushje dan tegen die vernieuw aan? Of gaan ze dat gewoon namaken? Weet je? Van,
0: dat is een hele goede vraag.
1: Wat denk je? Ik denk het laatste, hoor.
3: Gewoon het tegenaan wrijven.
1: Nee,
3: dat heeft die vrouw toch ook al over werk, hè?
0: Ja,
3: deze wordt schoon per uur betaald dan.
0: Is het druk?
1: En dan een parfummetje eroverheen spuiten.
6: Hoeveel zijn er verkocht, zei je?
1: honderden volgens mij.
0: Honderden.
1: Volgens mij kun je ze nu nog voor $700 of zo kopen.
3: $700, ja,
0: jongens,
3: okay.
0: Ik zie wel een idee.
3: Ik snap het. Voor $700.
0: Ja.
4: en dat is.
2: Ik zie jou al staan met al die LP's zo door je bilnaat.
0: Ja, dat de anus ruikt. Zeg lekker, jongens.
3: Als verkoopt. Hey. Jij hebt ook nog een nieuwtje.
0: Oh, ja, ja, voor, ja, is inderdaad van Pim gekregen. We hebben weer Pim Blankenstein van Officium Triest. Die ons altijd lekker helpt met nummers en ook met af en toe nieuwsfeitjes. Ik dacht gelijk aan jou, Rick. Sirith Gorgor, die zoeken een zanger.
3: Nou, moet je vooral aan mij denken.
0: En dat is een black metal band.
3: Oh, dan wel. Ja.
0: Die nu tegenwoordig even werken met twee sessiezangers. Eén daarvan is Arno Balgradon Xul.
2: Gezondheid. Ja,
0: oké, okay, inderdaad. Van de band Funeral Winds, onder andere. Maar ze zoeken dus een nieuwe zanger.
3: Oké. Okay.
0: Dus voel je geroepen. Sorry?
3: Waarom dacht je mij?
0: Nou, het is langzamerhand wel jouw favoriete genre aan het worden.
3: Oh, daarom.
0: Ja. En, ik dacht, de volgende uitdaging. Je hebt nu een nummer geschreven in black metal.
3: Ik kan alleen maar op gitaar spelen, joh. Ik kan verder niks.
0: Nee, dat klopt. Maar goed, dat is gewoon niet nodig bij Sirith Gorgor.
3: Misschien in black metal dan wel weer.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Okay. Maar goed, als je dit beluistert en je denkt van... goh, je kan ontzettend goed zingen, of niet... weet in ieder geval dat Sirith Gorgor dus in ieder geval een zanger zoekt. Had jij nog iets...
2: ik heb geen nieuwtjes. Nee, ik ben nog steeds even aan die plaat aan het denken.
0: Ja, ik ook. Dan wordt het tijd voor even een interruptie. Dit is speciaal voor jou, Rutger.
2: Voor
0: deze
2: mij?
0: Had jij vorige week gevraagd.
2: Oh.
3: Ah.
0: Erase. Heel goed.

0: bijna een breakdown aan het eind.
1: Ik hoorde echt heel duidelijk een breakdown in en daarna zo'n picky shit. Dus het is helemaal...
0: Maar het is te lang geleden, jongens, dat we Gorefest hebben gedraaid.
2: Op jouw verzoek.
1: In het begin van onze shows kom je bijna wekelijks voorbij. En ik denk, jezus, zouden we inderdaad heel vaak dan Gorefest krijgen? Daarna is het volgens mij een aflevering of 70, hebben we niet meer gehoord.
0: Nee, en mijn moeder in rusten zal alweer vanaf hierboven zeggen... Hey, is dat even koude zeehond?
1: Ja.
0: Dat klopt.
1: Ja, dat nog steeds.
0: Precies.
1: Dus,
0: maar te gek.
1: Hey, wanneer is Distant eigenlijk ontstaan? En door wie?
2: Het is allemaal tegelijk.
0: Twee mannen kijken naar rechts.
3: Het is, laat ik het zo zeggen. Almer en ik hebben in een andere band gezeten.
1: En wat voor muziek speelde je met die band?
3: Metalcore.
1: Metalcore. Sissies.
3: Klaar?
1: Ja zeg. Oh jee. Ja,
4: dat was niks natuurlijk.
1: Nee, dat was helemaal niks. Nee.
3: Nee,
1: dat
3: was
1: en is er nog iets terug te vinden op...
3: Ja, er is wel terug te vinden op YouTube.
1: En hoe heet jullie bands?
3: Homeward. Homeward. Terugreis.
1: Homeward.
3: Homeward.
1: Oh, Homeward. En die van jou, Elmer?
4: Nee? Dat was dezelfde band.
1: Oh, die zat in dezelfde band.
3: Maar zeg maar, die zanger en die andere gitarist, ik weet niet, gewoon een beetje haters of zo. Dus die kickte mij eruit nadat de drummer ermee stopte. Want die wilde een soundguy carrière beginnen.
1: Oh, wauw.
3: Ja, geen idee of hij nog steeds doet. Doet hij dat eigenlijk nog?
4: Ik heb geen idee.
3: Ja, ik heb geen idee. Okay. In ieder geval, die ging vol voor die carrière. Nou, oké, te begrijpen. Toen kickte ze mij eruit. Want ik weet niet, we zaten niet op één lijn. Ik denk eerder dat ze me gewoon niet mochten. Kan.
1: Kan ik me niet bij voorstellen?
3: Nee, ik kan me ook niet bij voorstellen. Nee. In ieder geval, weet je, dat was een maand. Toen stopte die band er ook mee, nadat ze mij er hadden uitgekickt. En uiteindelijk hebben we toen heel even niks gehad. Elmer en ik hadden wel een paar keer contact gehad. En we hadden een paar keer afgesproken. Wat gebeurt er schrijven. En een riff hier en daar. Maar er is niet veel meer mee geworden. Toen op een gegeven moment ging ik naar het Graas Lyceum. En daar had ik zeg maar eerst van een van onze eerste zangers leren kennen. En die had toen al een drummer en een gitarist. En hij vroeg van, joh, dus ik heb nog een gitarist en eigenlijk een bassist, maar joh, zou je eens willen komen kijken? Ik zei, ja, oké, is goed, een beetje gejammed, was wel oké. Toen zei ik van, nou jongens, als je dit wilt doen, dan weet ik nog wel een bassist, maar dan moet je hem even benaderen. Gewoon voor mij om te zien van, ja, hoeveel zin heb je erin? En toen was Elmer een keer wezen komen oefenen en die zag het ook al zitten. En toen gingen Elmer en ik even praten en toen zei hij ook van, hey gasten, als we dit doen, dan gaan we het... Eén keer doen. Dit is de laatste band. Maar we gaan het wel goed doen. En nu zitten we hier.
1: En wat is goed doen?
3: Goed doen is zeg maar een carrière voor jezelf bouwen. Dat je jezelf kan van onderhouden. Dat je vette show speelt. En dat je gewoon lol hebt in het leven.
1: Wat hebben jullie een doel?
3: Het doel is... Wat is het doel?
1: Hebben jullie een doel? Hoeft niet, maar...
0: Vijfde boek
3: er is een doel, alleen het doel is nog niet helemaal omschreven. Eigenlijk is het gewoon een van de grootste bands worden. Dat is het doel. Maar wel lol hebben.
1: In de deathcore wereldwijd.
3: Ja, in de deathcore wereldwijd. Dat is het doel, een van de grootste bands worden.
1: Nou, dat vind ik een mooi...
3: Laat ik zeggen, als je dat streven hebt en je hit er iets onder of je haalt het wel... Life's good. Dat is het sowieso. Ik bedoel, we toeren de wereld rond. Pay the bills.
1: Ja, wat zou je nog meer wensen? Hè?
0: Menig een zou daar heel jaloers op zijn.
3: Nou ja, dat. En voor ons is dat soms ook nog wel eens lastig zeg maar, om erop terug te kijken. Omdat wij zitten in een work mode. Zeg maar, voor ons is er eigenlijk niks veranderd dan dat we hetzelfde doen vanaf dag 1. En dus je bent zeg maar continu ben je gewoon aan het grinden, aan het opbouwen. En je bent er zo mee bezig dat je soms even niet de kleine dingen waardeert. En dan kijk je naar terug en denk je van wow, we zijn eigenlijk best wel ver gekomen.
1: Mm-hmm. Ja. En uiteindelijk kwamen jullie bij een zanger uit Slowakije. Mm-hmm. Hoe is dat gegaan?
4: Ja, dus we focusten eigenlijk al gelijk aan het begin van de band op internationaal toeren. Toen de tijd boekte ik nog zelf tours. En op die manier kwamen we in Slowakije op een gegeven moment. Ellen, onze zanger, die boekte daar shows. Dus hij was ook een booking agent. Dus op die manier raakten we in contact. Hij boekte onze show daar. Vervolgens stopte zijn band ermee. Hij had zelf toen de tijd een grote Slowaakse band. En wij waren het oneens met onze zanger, zeg maar. Die zag het niet zo heel erg zitten om groter te worden en internationaal te toeren. En Ellen had het wel. Dus toen hadden we zoiets van, hey, jij wilt dus een grotere Europese band worden. Wij willen vaker toeren. Dus ja, tegenwoordig kan je alles via het internet doen. Waarom zullen we dit niet gewoon proberen? En die paar euro die we voor een show krijgen, daar betalen we wel je vliegticket voor. En we dachten gewoon, we kunnen samen gewoon een heel sterk team vormen. En ja, zodoende werkt het al vanaf het begin goed.
1: Want jullie zijn in 2014, denk ik, ongeveer begonnen.
4: Ja, precies.
1: En wanneer is de zanger 2017. Erbij gekomen?
4: 2017.
1: Ja. Zit er al een tijdje bij, dus al.
5: King Distortion.
6: De loodzware jongens.
5: Kink. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
10: Fans van voordeel.
5: Aldi.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Dit is Kink Distortion.
1: Welkom terug bij De Loos van Jongens. Waar even naar de reclame, maar we zijn weer terug. Was het voor jullie eigenlijk al gelijk duidelijk van het eerste moment dat je dacht, goh, we gaan weer iets doen, dat het dan geen metalcore werd, maar een, voor jullie perceptie denk ik een treetje hoger... Nou, precies. Deathcore?
3: Het begon met metalcore, man.
1: Ja, ook distant?
3: Nah. Ja, het was een beetje metalcore,
4: kijk, hardcore. We moesten wel ons genre zoeken, maar gelijk aan het begin zeiden we van, wij willen gewoon
3: down-down
4: super
3: maken.
4: Heavy, zware muziek spelen, zeg maar.
3: Ja.
4: Dus aan het begin noemden we ons downtuned hardcore.
1: Downtuned hardcore.
4: Ja, dat we heel laag gestemd waren en we iets meer de hardcore richting op gingen, zeg maar, dan vergeleken met metalcore en deathcore. Maar toen bestond het downtempo deathcore genre bestond eigenlijk nog niet. Toen
3: nee, dat komt oorsprong komt het uit Amerika.
1: Oké.
3: Okay. Ja. En wij hadden zoiets van, hey, dat is vet, dat gaan we ook doen.
1: Die kant gaan we op.
3: Ja, en dan probeerden we dat een beetje in Nederland. En dat ging niet zo soepel, want hadden wij zoiets van, nou ja, dan focussen we op het buitenland. En dat is eigenlijk altijd, tot de dag van vandaag, de juiste keuze is. Want dat heeft ons gebracht waar we nu zijn. En als je dan kijkt naar allemaal Nederlandse bands, die hebben allemaal problemen om überhaupt Nederland uit te komen.
1: Nou ja, volgens mij begreep ik dat ongeveer 80% van jullie fanbase... uit Amerika, geloof ik, komt.
4: Ja, dat klopt.
1: Dus alle condooms gaan die kant op.
3: Ja,
1: dat is toch wel...
3: En
1: naar
3: ons.
1: Ja, uiteraard.
3: Als je die wilt, ja, natuurlijk.
1: Dat gebruikt, ongebruikt. Ja, alles. Maar dat is op zich wel bijzonder. Deathcore, is het ook een beetje Amerikaans ding?
4: Ja, zeker. Ja, de eerste deathcore bands die komen allemaal uit Amerika.
3: Dat ook.
4: Deathcore komt zelf ook uit het death metal, dus... Vooral Florida en zo, dat is echt gewoon de origin of deathcore.
1: Zullen wij eens even... ja, dat vind ik wel leuk. Jullie hadden een bijzonder nummer in jullie top 3 staan. En volgens mij moeten we dan Nouri aankijken.
3: Wat heb je daar ook gegeven?
1: Want jij hebt deze artiest al genoemd. Het heeft niets met deathcore.
0: Toto?
1: Nou, het zit ongeveer in die hoek inderdaad.
3: Nederlandse artiesten.
1: Ja, ja. Nederlandse artiesten. Ja, dat is Herman Brood. Kom Saturday je mee aanzetten?
3: Night? Ja, lekker man.
1: Saturday Night.
2: Ik vind dat ook wel leuk.
1: Ja, nou ja, ik ook.
3: Hey, het maar, mogen vaak naar concerten van Brood.
1: Ja, is de vibe die jou aanspreekt?
3: Ja, het is vibe. Goed nummer. Ja. Gewoon Saturday Night.
1: En hoe ken jij... goed, je kent het niet natuurlijk. Maar goed, het is ook wel een nummer uit 1977 of zo.
3: Mij opgegroeid.
1: Daar ben je opgegroeid. Ja, oh, dat vertel je natuurlijk met... ja. Aha. Ja, zullen we het maar eens...
0: Ja, dat is
1: draaien dan. We zitten op King Distortion. Dus de mensen...
0: Nee, maar het is wel Saturday Night.
1: Het is wel Saturday Night.
3: Zo is het ook.
0: Maak hem hoor.
1: We gaan luisteren.
0: 1-0.

0: Nou, dat was dus Saturday Night van...
1: Good Old Herman Brood.
0: Zeker, zeker, zeker. Blijft een lekker nummer. Jongens, we gaan... Ja, komt ie aan.
2: Onze enige echte eigen...
0: We gaan naar de quiz toe en ik dacht, ik zoek een paar Nederlandse soort van deathcore ga ik uitzoeken.
3: Dit kan alleen maar fout gaan.
0: Dit gaat inderdaad, jullie gaan natuurlijk lachen. Deathcore, dat gaan we dus nu gaan krijgen. Het is niet anders. En de meeste zijn relatief wat nieuw, zeg maar. Dus ik ben ontzettend nieuwsgierig of jullie er überhaupt één gaan raden.
1: Nou,
0: Rick, jij denk ik niet.
1: Nee, ik zet die bel maar lekker bij die jongens neer.
0: Ik zou ook...

0: Dat is een...
1: Nee, hè? Sorry?
2: Nee, het is allemaal Nederlands.
1: Allemaal Nederlands, hè?
3: Ja,
1: het is Nederlands, jongens. Wat vind je ervan?
3: Dat klinkt wel vet.
4: Ja, dat klinkt wel vet.
1: Ja?
3: Dat klinkt goed.
1: Oeh, zien hoe klinkt te zingen. Hey, alles mag, hè? Alles mag met deathcore.
3: Ja, maar dit is geen deathcore.
1: Ik vind het wel een beetje vleugje metalcore, of niet? Jongens.
4: Ja, dus
5: zeker meer old school SLA Dying, denk ik. Doe mij meer eraan, denk ik.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Ik vind het wel
1: fijn. Ja,
3: het klinkt wel goed.
1: Oké. Nou, dat is in ieder geval mooi. Heb je ook enig idee wie dat in zou moeten zijn?
0: Nee.
1: Oké, okay, nou ga ik maar verklappen. Als ik het goed ook zonder bril. Wormoton.
3: Nog nooit van gehoord. Nee.
1: Bij deze.
3: Dankjewel.
1: Wormodon.
4: Komen die Wormodon. Maar dan of zo?
1: Crowning the Vermin heet dit nummer. En nou ja, ik zou zeggen Rick Checkerman.
3: Waar komen ze vandaan?
1: Jezus, Nederland. Ja, Nederland. Nederland. Wel vragen, man, weet ik veel.
0: Ja, Nederland is veel kleiner dan Amerika, weet je wel. Maakt niet uit.
1: Ja, ik ga zo voor je even opzoeken. Ik ga het je helemaal vertellen.
0: Moet ik het zo opzoeken?
1: Je hebt ook iets te doen.
3: Ja, de laptop staat
1: er. Ga je ondertussen door naar de volgende Nederlands act. Wie is dit?
4: Van Halen.

0: is gewoon een fucking downtune in hier, man. Dat is insane.
1: En het is gewoon... Waar is het niet meer op de hals?
0: Is het kort?
2: Sorry?
0: Is het kort? Nee, dat is definitely geen kort.
2: Nee,
1: hey, toch?
2: Nee.
0: Is het iets met Body Farm of zo?
1: Nee.
2: Nee.
3: Nee. God Farm.
2: Nee, okay.
3: Nee.
2: Oh.
1: Hij is echt fucking sick, man. Ik weet niet
2: wat ze
3: hebben.
2: Vind je het goed?
0: Ja,
3: heeft
1: het
3: heel goed.
2: Ja?
3: Ja.
1: Oké.
3: Okay.
0: Hoe heet het?
3: Wauw. Ja, Black Pegasus.
0: Nee.
3: Ken je dat niet?
0: Nee.
3: Jongens.
0: Maar dit is wel heel sick.
3: Gewoon uit Nederland, hè, jongens.
0: Ja, geloof ik niet, man.
3: Ja, echt waar.
0: Ja, nee, man. Ik heel Amerikaans, inderdaad.
1: Ik ga het gelijk opzoeken, man.
3: Je hebt gewoon ontzettend veel goede mensen in Nederland. En jullie weten het niet eens. Jullie dachten dat jullie de enige waren. Nee. Nee.
0: Dat heb ik nooit gezegd.
3: We hebben al nog Black Pegasus. En we hebben al het... En jullie zijn al aan het zoeken?
0: Black Pegasus, Peru?
3: Peru. Oh.
0: Black Pegasus.
3: Ja.
0: Nee.
3: En dit nummer, het is van het album Midnight Room. Ja. En is druk op mijn telefoon aan de slag. Ondertussen ga ik door naar het volgende nummer. Dat is dit.
1: Ja, dit ken ik.
3: Ken je dit?
1: Ja. Sapphire.
3: Ja, heel goed. Heb jij een punt?
1: Bombard, toch?
3: Ja, Bombard. Ja, goed man. Bombard, inderdaad, ja.
1: Het zou wel slecht zijn als we die niet kennen. Want het is onze sound guy. Die...
3: Oh, echt waar? Jullie sound guy.
0: Ja. Shout-out naar Jens en Sean.
3: Ja, dat zou dat een beetje lullig zijn. Dat dan een compleet ding. Wat de fuck is dit?
1: Als wij moeten spelen, zeg maar, dan sound check niet het eerst of de PA goed is.
3: Ja. Oké. Nou, even heel tof. Goed geraden. De volgende.
1: Belachelijk, elk genre. Echt.
3: Ja.

0: Sorry.
1: Die hebben ze al eerder genoemd. Ja. Ja.
2: Kut, sorry. Ik heb een nummer van hen in mijn playlist staan. Is dit Deep Root, hoor, of niet?
0: Sorry?
2: Is dit Deep Root?
1: Nee.
2: Maar low. Ze klinkt al niet, man. Die productie is heel anders.
0: Hoe vind je het?
2: Het is vet.
0: Ja?
2: Het is reformist. Nee?
0: Nee. Oeh. Een Donna Shortje.
1: Ja,
0: vind je dat wel vet, Ruter? Ja? Rutger, sorry. Ja, het is... geen idee.
2: Ik heb wel vette producties.
0: René, jij hebt deze band gezegd net.
1: Ja.
0: Toen was het net niet. De goh, drie nummers later wel.
2: Nee. Kors.
0: Huh? Nee.
2: Wat was dat?
0: God's Farm.
2: Dat was hem, ja, juist.
0: God's Farm is dit... Ja, dat dus de ring a bell.
2: Ja.
0: Oké. Volgende. Ja. Wat is dit? Nog twee te gaan.

0: Vinden jullie het wat?
1: Ja, het is cool, maar...
0: Ja, vind je het cool?
1: Is het een
2: Wild Thorns?
1: Nee, dat kan niet. Dat is het ding is, ik herken de vocalist ook niet. Geen idee.
0: Geen idee?
1: Nee. Ik ook niet. Het klinkt wel goed.
0: Nee, Rick, geen idee. Depraved Will.
1: Ja, ik heb die naam al een paar keer bij zitten.
0: Ja? En interessant?
1: Ja, klinkt goed.
0: Ja?
1: Ja.
3: Oké.
0: Nou, en dan de laatste.

0: Ik heb deze band...
1: Hij zei het al.
0: Wat zei je het al?
2: Inferium, nieuwe single.
0: Fucking hell. Dat was knap. Dat, ja, dat klopt, ja. Die jongens mailden mij.
2: Ja.
0: En ik zei... Ja, ik ken de band natuurlijk niet. Dus ik zei, weet je wat, ik doe hem in de quiz. We hebben de band Distant te gast. En dan gooi ik hem in de quiz.
2: Van welke band was het nou precies? Want ik hoorde het ook net heel goed.
0: Inferum.
2: Ah, die kennen we wel.
0: Dat is heel tof, zeggen ze. Ik ben benieuwd of ze hem kunnen raden. En wat ze ervan vinden.
1: 10 seconden had je nodig.
0: Ja, je had het redelijk snel in de gaten inderdaad, Nouri.
2: Ja.
0: En wat vind je ervan? Je kent hem kennelijk al.
2: Ik vind het goed.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Metal Battle Wing Nice, toch?
1: Ja, ik vind het echt heel vet.
2: Ja, hebben
0: dat zou kunnen, ja.
2: Back in the Days, Wacken gespeeld. Ja, dat is de battle gewonnen, ja. Dus ik weet eigenlijk nooit wat er met die bands gebeurt. Maar het is altijd wel bij blijven hangen, omdat... Zeg maar toen is tijd, vooral ook voor een Metal Factory band, zeg maar, gingen hun best wel hard.
1: Ja, maar die laatste plaat hebben we wel meerdere dingen wel van gedraaid, volgens mij. Maar het is echt goed.
2: Ja,
1: echt
2: alleen vette... het is nooit van de grond gekomen of whatever.
3: Volgens mij wat wissels, denk ik ook.
1: Ze zijn nog aan het groeien, heb ik het idee. Maar
2: heel lang hebben ze echt niks gedaan of zo.
0: En waarom herken je de sound van de band gelijk? Hij zei de nieuwe single. Je had de nieuwe single al gehoord.
2: Ik had de nieuwe single had ik al gehoord.
0: En hebben zij iets kenmerkends? Een sound waar ik denk van ja, daar herken ik het ook wel aan.
2: Ja, ik zou gewoon zeggen die zanger. Gewoon de combinatie van de riffs en gewoon zeg maar die vocalist als je dat hoort. Maar als je dat al een paar keer eerder hebt gehoord, dan blijft het wel zeg maar bij je hangen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou goed, toch even 6 bands die de revue passeren uit de Nederland. Oh, heb je al gevonden trouwens? Amsterdam. Uit welke...
2: Wat?
0: Ja, dat lul je.
3: Nee, ik heb ChatGPT gevraagd, want ik kon niks vinden.
2: Wat?
3: Van die band, die eerste band die we hoorden. Wormodon. Wormodon en de band komt uit Amsterdam. Opgericht 2022. Nah. Een mix van black and deathcore met invloeden uit sci-fi en horror.
2: Nah. En waar komt die Black Pegasus dan vandaan?
3: Dat weet ik niet.
1: Er staat The Netherlands.
0: Is dat het enige? Oh, dat is dan weer een beetje...
2: Waarom doen ze dat?
0: Ja, ik...
2: En dan vind je het gek, weet je, dat de andere mensen het niet van horen. Ja,
0: dat is raar, hè?
2: Ja, hoe zou dat toch komen? En waar komen hier vandaan dan? Ja, Nederland. Ja oké. Okay, ja.
0: Ja, dat...
2: Maar, hey, vette bands.
0: Jawel, hè?
2: Ja, nee, serieus,
0: ja,
2: vette bands.
0: Dat, nou, tof.
2: Veel potentie.
0: Zeker, zeker. Nee, valt ze altijd wel op dat er echt wel toptalent in Nederland
2: zijn. Maar er zijn echt veel bands in Nederland. Zeg maar gewoon wat we net ook al zeiden: Torn from Oblivion, Deep Root, Sugar Spine, Chasing Tides heb je ook nog.
0: Ja.
2: Ja.
1: Chasing Tides, ook vet,
2: ja.
0: Oh, die naam ken ik ook wel inderdaad, ja.
2: Ja,
3: ja, die ken ik ook.
0: Goed, ik moet bijvoorbeeld even mijn excuses maken voor het volgende onderdeel.
2: Wacht even.
3: Gaan we
0: krijgen? Ja, we gaan nu iets krijgen.
1: Je kan rustig even naar de play.
2: We
0: hebben een onderdeel die we altijd doen. Nu voor de 80ste keer. En ja, we vinden het eigenlijk allemaal niet leuk.
1: Behalve
0: er is er één die het wel leuk vindt. Dat is onze Rick.
2: Dat is mijn item.
0: Het is zijn itempje.
1: Grijze doos gaat weer open.
0: Ja, dus...
2: Laat je mee blazen.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er altijd.
0: Dan gaat hij nou komen, jongen. Oh, waar hoor ik?
1: Als je deze krap, welke ruikt hij dan? Green Dallas. Alright, ik zag de zin, hè?
2: Even het stoppen vanaf blazen, jongens. Zeg maar, we gewoon lekker beginnen.
0: Of we de zin hebben? Ja, joh, ik zeg maar ja.
2: Dat vroeg ik niet. Ik vroeg of ik zou beginnen.
0: Oh, ja, je mag.
2: Als je geen zin in hebt, dan weet ik wel.
0: Ja, doe het snel eens.
2: De echte vraag is met of zonder condoom.
1: Is het al klaar?
0: Ja, exact.
1: Is het al klaar?
0: Ja.
2: Technical thrash metal.
1: Oh,
2: daar hou jij ook van.
0: Zeker.
2: Ga ik zo draaien of laten draaien door Ernst in het gelopje van de week. Door de band Mistress. Opgericht in 1988. Bestaan tot 1992. Toen weer opgericht. Hetzelfde jaar eigenlijk met een andere bandnaam. Als Change of Seasons. Tot 1999 speelden ze wat meer rock. Eigenlijk progressieve metal meer. Om daarna weer als Mistress terug te keren. Alleen niet meer als trashband, maar helemaal als rockband. 3 albums uit.
3: En ik draai een nummer van, of Ernst draait het nummer, van het debuutalbum met 1990, getiteld The Indictment. En het galopje heet The Ultimate Dark. In de review werd het omschreven als metal that is wild, all over the place, trashy, technically challenging. Dus ik denk, even luisteren naar Mistress met het nummer The Ultimate Dark.

0: Hey, komt er iets van een nieuw werk aan? Zijn jullie ermee bezig? Of,
1: Altijd.
0: Altijd?
1: Altijd, ja.
0: Oké dan. En komt dat dit jaar nog?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oké, vet.
2: Ja. En je bent wel productief, hè?
1: Tuurlijk.
2: Veel platen achter elkaar uitgelegd, EP's ook.
1: Stoppen, ja. Gewoon doorgrinden. Gewoon doorpakken.
0: Jullie gaan gewoon door.
1: Gewoon door.
0: En wordt dit het allerbeste album? Iedereen zegt nee. Ja. Wat gaan jullie zeggen?
3: Wij zeggen ja.
0: Nou, dat had ik dan niet gedacht.
4: Ja, het beste album is in the distant future.
0: Maar kom er even. Gaan jullie iets nieuws doen? Of is het. Is
1: ja.
0: Het ja?
1: Ja. Dan gaan, weet je, er zijn drie opties. Of mensen gaan zeggen. Ja, het is oké. Of ze gaan zeggen van. Ja, ik kom hier niet meer in leven. Ik vind het helemaal kut. Of het is gewoon van. Wow, dit heb ik nog nooit gehoord. Dit is gewoon de shit.
3: Ja, maar dat is vanuit het perspectief van iemand anders. Maar als je het aan ons zou vragen, zeg maar. Is dit wat we het liefste zouden willen maken? En het liefste zouden willen horen? En het. Ik kan het zelf de hele dag spelen, luisteren, voelen.
1: Mm-hmm.
3: Dus...
0: En dat heb je meer met het komende album dan dat je hebt gehad met de afgelopen albums.
1: Ja.
3: Nou, er zitten vleugjes tussen in de andere albums en nu is het gewoon het hele album rammen, zeg maar.
1: Het is gewoon zoals het moet zijn.
4: Kijk, en
0: jullie laatste single, komt die dan ook te staan op dat album? Is dat een voorproefje van jullie nieuwe album?
1: Welke single? Of...
0: Ja, fuck, hij stond bij ons in mijn programma.
4: Kijk, dan moeten we natuurlijk wel iets inkoppen, alles... dat doen we altijd. Hebben jullie een keertje de mogelijkheid om ons een primeurtje te geven in de show?
3: Natuurlijk.
0: Dat zou wel gezellig zijn, jongens.
1: Dat kan zeker.
0: Dat vind ik wel mooi.
3: Gewoon weer mijn brood in, alleen op downtempo gemaakt.
0: Feast of Misery.
4: Sunday Night.
0: Die kwam 3 weken geleden kwam die uit. Die single. Staat die op de nieuwe plaat?
1: Nee,
3: dat is de videoclip. En dat is toch van een vorige album.
1: Ja.
0: Oh, shit. Ik dacht iets nieuws was.
1: Nee,
4: wij krijgen dus nog iets nieuws. Dat is wel mooi.
1: Ja, je krijgt nog iets nieuws.
0: Dat is wel vet. En wanneer
4: krijg je een primeurtje?
1: Dat zijn we nog even aan het checken.
3: Ja.
1: Dat zijn we nog even aan het plannen.
0: Oké. Maar ik ben heel nieuwsgierig.
1: Dat is richting eind het jaar.
0: Einde van het jaar toe. Oké. Jongens, we gaan afronden.
1: Ja.
0: Ontzettend bedankt voor jullie komst.
1: Yes.
4: Thanks, jongens.
0: Heel graag gedaan. En helemaal weer terug naar Rotterdam. Dat geldt voor jullie alle drie Rotterdam?
1: Den Haag. MacDrive. Ik hoor MacDrive, jongens.
0: Ja, en moet je er even heen? Ik denk het wel.
1: Ja, weet je wel.
3: Ja, we wonen in de MacDrive.
0: Jullie wonen of in de MacDrive. Kijk. Hey, rijden jullie met z'n drieën samen gezellig?
1: Carpoolen.
0: Wat lekker. En wat staat trouwens, als jullie terugrijden, wat gaan jullie draaien? Een nieuwe
3: Herman Brood?
0: Een Black Pegasus? Brood. Of zoiets lekkers?
4: Loodzware jongens.
0: Natuurlijk.
2: Spotify. Ik wil jouw stem de komende 3 dagen gewoon nog horen.
0: Ach. Wat heerlijk. Want een goed antwoord. Ga gelijk afronden. Ja. Prachtig. Jongens, dank voor jullie komst.
1: Yes. Thanks.
0: Rick, jij bedankt. Ja. City. Dank weer. En Rutger, heet je.
4: Oh, dank je. In één keer goed.
0: Oh. Zeker. En jongens, ik zeg, volgende week, wie hebben we dan? Weet ik dat?
4: Ja, dat mogen we nog niet zeggen.
0: We weten het. Ja, ik weet hem.
1: We weten het.
0: Maar luister even voor ons. Vooral volgende week weer luisteren. Ze zeggen, ontzettend goed weekend. En tot volgende week.
1: Yo.
0: Oh, we gaan nog 1 nummer draaien voor jullie. Die is wel ontzettend kort en krachtig. Ik geloof dat die iets van 40 seconden is.
1: Nice.
0: Dus het is een soort van aftiteling. Let's... Zeg ik dat nou goed? Ja. Last Days of Humanity. Oh, dat is van jou, René. De uitsmijter van, volgens mij, 43 seconden. Ik het goed? 43 seconden.
2: Hele album is geweldig.
0: En allemaal van die lekkere korte nummers?
2: Heerlijk. Ik zet dat voor mijn ouders vaak op. Dan zeg ik, heb je dit album gehoord? Het is het meest gevarieerde album wat ik ooit heb gehoord. En dan speel je...
0: Zet
2: maar op.
0: En is het ook zo kort omdat de drummer anders moe wordt? Of,
2: Nee. Het is kunst.
0: Kunst
2: moet niet onderschat worden.
0: Oké.
2: Ik ben heel benieuwd nou.
0: Ja. En is het een Nederlandse band? Ja, is het een Nederlandse band?
2: Ja. Eindhoven volgens mij.
0: Eindhoven.
2: Eindhoven Gerksten.
0: Voor je het weet is het alweer reclame, maar even een zucht. Hoor je Last Days of Humanity met Careless, Utterly... Zou er staan? Dissected, geloof ik? Nou, zoek maar op.
1: Lekker.
0: Tot volgende week.
2: De mazzel. Hey.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. Mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. En het hoogtepunt is even over achten. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. En die vraagt rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en er wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft en daarbij zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. Eén van hen heeft iets in zijn been gekregen. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond helder, dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is ook nog lang warm. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen zonnig bij 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora Oven Airfryer Snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt

0: 70 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: flirten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso. Omdat elke rit telt.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering die over 1 minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden, omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. De medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regio-omroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 7:15. En daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. En tot zover het ANP nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammas! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os. Maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. Tot zover het ANP nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak, pot

0: Pink. Distortion. Kink.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League-winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdulkadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoepte hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Kink Distortion.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

Du hast mich. Du hast mich.